In de stilte van deze nacht klinken alleen de allermooiste klassiekers. Venlo Vintage in de Nacht. Het is als een mooie droom die uitkomt.

0: Live. De klassiekers van Venlo Vintage zijn er ook 's nachts. Tijdens de stille uren draait Venlo Vintage door met non-stop klassiekers. Verlies jezelf in echte muziek. Elke nacht.
1: Sluit je ogen met de muziek op de achtergrond. Geniet van het maanlicht. En dans mee met de schaduwen op de melodieën van de klassiekers van Venlo Vintage.

0: Het is 3:00. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
1: Ben je klaar voor een reis door de tijd? Op Venlo Vintage hoor je de allermooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Blijf afgestemd en geniet van muziek die nooit oud wordt.
2: Een hele goede nacht.
3: Tot 6:00 luister je naar muziek terwijl je slaapt.

0: Het is 4:00. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met muziek uit de tweede helft van de 20e eeuw.
1: Bij Venlo Vintage draait alles om de mooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Muziek die je hart verwarmt en je meeneemt op een nostalgische reis. Luister nu en voel de sfeer.
2: Een hele goede nacht.
3: Psst. Venlo Vintage wens je een goede nacht.

de stilte van deze nacht klinken alleen de allermooiste klassiekers. Venlo Vintage in de Nacht. Het is als een mooie droom die uitkomt.

0: Het is 5:00. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers uit de tweede helft van de 20e eeuw.
1: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
2: Goedenacht.
3: Tot 6:00 luister je naar muziek terwijl je slaapt.

0: 6 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De door de Amerikaanse president Trump opgerichte Vredesraad zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas en andere gewapende groepen in Gaza. Trump noemt het een historische doorbraak en zegt dat de ontwapening stap voor stap wordt uitgevoerd. Of ook Hamas en Israël hebben getekend is onduidelijk. Beide partijen zijn het oneens over details van de ontwapening. Hamas wil zijn wapens niet aan Israël overdragen en Israël blijft ondanks het bestand Palestijnen doden. Door een defect spoor rijden er tot eind augustus minder sprinters tussen Hoofddorp en Amsterdam Centraal. De NS verwacht dat de storing duurt tot maandagavond 31 augustus rond 9:15. Treinreizigers moeten rekening houden met een aangepaste dienstregeling en doen er goed aan vooraf de reisplanner te checken. Waardoor het spoor defect is geraakt, maakte de NS en spoorbeheerder ProRail niet bekend. Spanje sluit de grens met Marokko bij de exclave Melilla na een grote toestroom van migranten. Eerder bereikten er al honderden mensen de Spaanse enclave Ceuta, waarbij hekken werden beklommen en mensen via zee probeerden over te steken. Volgens de Spaanse media zijn daarbij zeker 18 mensen om het leven gekomen. Extra militairen en politie zijn naar Ceuta gestuurd. De Spaanse premier Sanchez bezoekt straks de enclave. Via dit stukje Spanje in Marokko zijn migranten snel in Europa. De Amerikaanse tech- en webwinkelgigant Amazon heeft opnieuw flink meer omzet geboekt, vooral dankzij de sterke groei van zijn clouddivisie AWS. De omzet van die tak steeg met 37% door de grote vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie. Ook de webwinkels en advertentieinkomsten groeiden. In totaal kwam de kwartaalomzet uit op ruim $200 miljard. Amazon verwacht dat de groei ook de komende maanden doorzet. Het bedrijf investeert veel in onder meer AI-datacenters. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is het geluid van de zomer. Je luistert naar Venlo Vintage.
0: Vriendelijk welkom bij Venlo Vintage. Het is alsof de tijd even stilstaat. Geniet van de allermooiste klassiekers. De muziek die je raakt en herinneringen oproept. Van soulvolle ballades tot swingende hits. Venlo Vintage brengt de gouden tijden terug. Luister naar Venlo Vintage en laat je meevoeren op de melodieën van weleer. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.

De Spinners, I'm working my way back to you, babe. Ja, ik had het er gisteren nog over met iemand. Ik zeg van, het is ongeveer weer vrijdag, joh. Waar zijn die weken gebleven? De weken die vliegen voorbij, hè. Ja, vandaag de allerlaatste dag van juli. We zijn 31 juli inmiddels alweer. Ik zeg goedemorgen, dit is Voor de Wekker Wakker. De Spinners, working my way back to you, babe. Lekker Motown liedje uit de verloren en vervlogen tijden. Ja, goed, welkom. Ja, het is het, zou je maar gebeuren. Je hebt een cafeetje en al je stoelen worden gejat. Nou ja, bij het café aan het Bonnevatenmuseum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras meegenomen. De dieven gingen er in de nacht van zondag op maandag vandoor met designstoelen, 88 stuks. Ja, de buit heeft een waarde van zeker 21.500 euro. Dat zegt de bedrijfsleider. Nou ja, als je de camerabeelden bekijkt, dan kun je ook zien hoe meerdere dieven totaal op hun gemak alle 88 stoelen opstapelen en meerdere keren rustig op en neer lopen. Ja, hij zegt, als ondernemer denk je, hoe kan dit? Ja, volgens Joosten waren de stoelen met ijzeren kabels vastgebonden en wordt het terrein ook bewaakt met camera's. Er hangen ongeveer 25 camera's tussen het provinciehuis en het Bonnevanten. En toch doen ze het. Ook een container met afval werd meegenomen. Ja, de bedrijfsleider die zegt dat het terras net was vernieuwd met onder meer nieuwe plantenbakken. Om toch wat mensen buiten te kunnen verwelkomen, heeft hij na de diefstal andere stoelen neergezet. Ja, maar als je toch camera's hebt, dan kun je ze toch herkennen? Of ja, waren ze dan onherkenbaar, jongens? Ja, 88 stoelen van een terras meegenomen, hè? Ja, je ziet ze vaak vaststaan aan van die slootjes. En denk van ja, er zijn tegenwoordig van die draagbare slijptollen. Mensen kunnen bivakmutsen opdoen en zo, dan zijn ze onherkenbaar en dan kunnen ze gewoon een gang gaan. Dus ja, als mensen iets echt willen hebben, dan overstaan de 100 camera's, dan doen ze het gewoon, hè. Ja, zo werkt dat. Maar ja, goed, het is lullig, hè. Dus mocht je bij het café zijn van het Bonnevantenmuseum in Maastricht en je denkt van, hé, er zijn andere stoeltjes. Dat klopt, stoeltjes die er stonden, die zijn dus gejat. Ja, die zijn dus weg, hè. Goedemorgen, dit is Voor de Wekker Wakker. Het is vrijdag, bijna weekend.

raging my own. I'm like a stranger in my own.

Vrijdag is het altijd Elvisdag, hè? En dan draaien we wat meer Elvis-nummertjes. Hè? Vrijdag, do you remember? Ja, zo is het maar net, hè? Joh, dat is de eentje in mijn hometown van Elvis Presley. Goed, voor de wekker wakker, welkom. Een vrouw in Twente stond afgelopen woensdag oog in oog met een vogelspin van 20 centimeter. Blablabla. Ja, diertje had zich verstopt in haar achtertuin. Lekker ontspannen in de tuin met het weer, zo schrijft de regionale dierenambulance. Op het social media platform Facebook. Ja, over het algemeen doen vogelspinnen niks, zo vertelt de dierenambulance. Een beet is te vergelijken met een wespensteek, maar ja, dat is ook niet prettig. Dus altijd voorzichtig zijn. Ja, medewerkers hebben de spin uiteindelijk gevangen door een bak over het dier heen tegen de muur te zetten en langzaam het deksel eronder te schuiven. Ja, vogelspinnen komen niet voor in de Nederlandse natuur. Een aannemelijk scenario is dat het diertje uit het huis van een van de buren is ontsnapt. Ja, de dierenambulance kan zich gelukkig prijzen met de rust van de vrouw. Als ik de spin had gevonden, was deze spin nu de nieuwe eigenaar geweest van mijn voormalige huis, zo schrijven de lezers in het reactiesje op social media. Het was een prima moment geweest om je brandverzekering na te lopen. Oh, ja. Zo staat er ook in het persbericht. Ja, dus ik weet niet of dat bericht er eigenlijk bij hoort, maar het staat wel in één tekst. Ja. In elk geval een vogelspin van 20 centimeter. Ja, wat die brandverzekering ermee te maken heeft, geen idee, jongens. Maar goed, het zal in elk geval wel iets zijn. Ja, veel mensen die reageren ook op het bericht. Die zeggen van als ik hem gevonden had, dan had ik hem opgenomen in mijn huis. Ja, ja, kan natuurlijk, hè. Als je zin hebt om een vogelspin in huis te hebben. Het lijkt mij persoonlijk niet zo'n pretje. Nee, ook al zit hij in een kooi. Maar goed, je houdt van spinnen of je houdt er niet van, hè. Ja, en zorginstellingen zijn jaarlijks 5,8 miljard euro kwijt. Omdat veel mensen zich ziek melden. Werknemers in de zorg zijn gemiddeld 7,5% van de tijd afwezig. Dat is het hoogste van alle sectoren. Het gemiddelde ziekteverzuim ligt momenteel op 5,4%. Ja, dat blijkt uit de welzijnsmonitor van de bank. Onder de verplegende, verzorgende en thuiszorgmedewerkers was het ziekteverzuim in 2025 het hoogst. Ze waren namelijk 9,2% afwezig, ja, van de uren die ze normaal er moesten zijn. Ja, het zorgpersoneel dat verzuimde gaf ruim een kwart aan in een enquête dat de redenen daarvoor werkgerelateerd was. Ja, dat is 5% meer dan in andere sectoren. Ja, mensen melden zich dan ziek. En nog een bericht over een man die gezocht wordt, een hotelgast in Duitsland. De Duitse autoriteiten die vragen om de overlevering van een man uit Almelo. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een hotelgast in Duitsland. Afgelopen maandag werd een 35-jarige Enschedeer doodgevonden in een hotel in Rees. Ja, en als je op de kaart kijkt, Rees ligt net over de grens bij Nijmegen. Nou ja, de man zat in een rolstoel en kwam om het leven door verwurging. Zo bleek uit de autopsie. Ja, de man zou volgens RTV Oost samen met het slachtoffer een vuurwerkshow hebben bezocht. En het Duitse Openbare Ministerie die bevestigt tegenover de omroep dat er een strafzaak in voorbereiding is tegen de man uit Almelo. Kijk. En het weerbericht, nog eventjes, althans het bericht wat ik heb binnengekregen van Weer Online. Ja, de neerslag die eraan komt, die is heel erg welkom. Ja, we hebben natuurlijk te maken met verdorde grasvelden, scheuren in de bodem en drooggevallen rivierbeddingen. Ja, de droogte begint steeds zichtbaarder te worden. Ook zijn er wat veerpontjes door de lage waterstanden niet meer van wal gekomen. Grote delen van Europa hebben op dit moment een weerbericht dat in het teken staat van bovengemiddelde temperaturen. Ja, meer regen en minder heet, dat vind je vooral in Scandinavië, in Ierland en het noorden van het Verenigd Koninkrijk. Het temperatuurverschil in deze regio is gigantisch. Met 15 graden in het Schotse Aberdeen en 29 graden in Londen. Ja, departementen in het zuidoosten van Frankrijk hebben zelfs nog een hittegolf. Daar zijn temperaturen van 35 tot 40 graden. Ja, ook dit weekend verwacht men hoge temperaturen in de Spaanse regio's. Ja, de gebrek aan regen zijn dus ongunstig. En de hoge temperaturen voor het bestrijden van bosbranden. En heel af en toe, dan zijn er ook even, heel kort, zware onweersbuien. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag vrijdag. De laatste dag van juli. Zo dadelijk de dagtopper. Mij is Michael Jackson. Hier is Whatever Happens.

er zit zo'n verslavend deuntje in het liedje in de dagtoppen van vandaag. Hè? Van Erik Gele. En nooit genoeg. En dat maakt het zo leuk. Ja, goed. Voor de wekker wakker. Het is vrijdag 31-7. Ja, het weer vandaag. Zon en wolken. Vooral het noorden en het oosten van de Lage Landen maken kans op een buitje. Er kan ook onweer bij voorkomen. De meeste plaatsen houden het droog. Het wordt ongeveer 30 graden in Zeeuws-Vlaanderen in het zuiden van het land. En ook een groot gedeelte van Duitsland. En 21 graden in het midden. Ja, of richting het noorden wordt het wat koeler. De wind is zwak tot matig. En aan de kust is er ook veel zon. Het blijft dus goed als droog. Temperaturen liggen bijvoorbeeld morgen tussen de 23 en de 27 graden. Dus het wordt een klein beetje koeler, hè? Ja. Ja, ik had gisteren al gemeld, hè, dat de Ierse zanger en Oscar-winnaar Glenn Hansard is overleden. 56 jaar, hij is omgekomen bij een motorongeluk. Toen hadden we al een liedje van Glenn Hansard. Maar ik had beloofd om ook een liedje van zijn band te draaien. Want hij zat natuurlijk in de band van The Frames. En daar hebben we nu een liedje van.

zeg maar opgeruimd, zo meldt de Canadese publieke omroep. De fabriek Atlantic Seafood Sauce Company opende in 1990, maar ging begin jaren 2000 dicht. Er was een juridisch conflict. Na de sluiting bleven er 110 tanks achter, met in elke tank meer dan 11.000 liter vissaus. In totaal gaat het om zo'n 1,25 miljoen liter. Nou ja, dat het zootje nooit was opgeruimd, begon de vissaus ook te rotten. Nou ja, het gebouw van de fabriek houdt de stank niet tegen. Het dak is ook van het gebouw gewaaid. Veel muren zijn ingestort en de ramen zijn al kapot. Nou ja, afgelopen dinsdag toen zijn de opruimwerkzaamheden begonnen daar in het kustplaatsje in Canada. Iets waar de 300 inwoners van het dorpje al jaren naar uitkeken. Nou ja, voor de grote schoonmaak werd door het provinciebestuur 1,7 miljoen Canadese dollars beschikbaar gesteld. En dat is ongeveer 1 miljoen euro. Dus ze zijn binnenkort bij het Canadese kustplaatsje St. Mary's verlost van de vieze lucht van vis. Ja. En in 1845 op deze dag, de militaire band van het Franse leger krijgt een nieuw muziekinstrument, de saxofoon. Ja, het instrument was uitgevonden door Adolphe Sax uit België. En de saxofoon die maakt dus nog steeds deel uit van de militaire band van het Franse leger. Dus het is een beetje een, misschien wel een visitekaartje, hè, van Frankrijk. Hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Ik zeg goedemorgen. Taco onderweg met Putting on the Ritz. Maar eerst Devil Bell en Careless Whisperer.

Even een tacootje. Hé, weet je wat dan? Pudding on the Witch was een leuk liedje wat in een hitparade stond. Het werd geen nummer 1, maar het was wel leuk gemaakt. En wat tapdansen erin en zo. Pudding on the Witch, ja. Goed, voor de wekker wakker. Deze vrijdag, de laatste dag van de week. Het is nog even wachten en dan is het weekend. In Rotterdam verschijnen 3 jonge terrorismeverdachten uit Alkmaar, Eindhoven en Rotterdam voor de rechtercommissaris. En het is vandaag ook de laatste dag dat de NS Nederland dalvrij abonnement kan worden aangevraagd. Dus als je het nog niet gedaan hebt, vandaag kan het nog. En morgen is het gebeurd. Ja, het is druk op de weg. Ik neem eventjes de belangrijkste wegen met je door. De A1 is het druk. Je kunt op de A4 ook drukte verwachten richting Den Haag. De A9 richting Alkmaar. Daar is bij Beverwijk Oost de weg dicht. Dus dat zorgt ook voor opstopping. Hoek van Holland, Gouda bij het Terbrechtseplein is ook opstopping in verband met wegwerkzaamheden. En als we de A27 bekijken, Utrecht richting Breda bij knooppunt Everdingen en Gorkum. Daar is ook opstopping. En daar is de opstopping eigenlijk heel hardnekkig. Want op 3 augustus zijn de wegwerkzaamheden klaar. En dan kun je daar weer doorrijden. Verder nog eentje op de A208. Ja, zelfs dat hebben we. Sassenheim richting Velzen. Bij het knooppunt IJmuiden. Daar is de verbindingsweg dicht. Dus daar is wat vertraging. Goed, het weer vandaag. De zon. Natuurlijk in het noorden. En later vanmiddag ook in het oosten. Wat buitjes. Er is kans op onweer. Er waait een matige noordenwind. Het wordt 21 graden in het noorden langs de kust. En lokaal 30 graden in het zuiden van de Lage Landen.

Dit was Voor de Wekker Wakker voor vandaag. Morgenochtend om 7 uur is Erik er weer met een nieuwe aflevering. Heel graag tot dan!

0: 7 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De door de Amerikaanse president Trump opgerichte Vredesraad zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas en andere gewapende groepen in Gaza. Trump noemt het een historische doorbraak en zegt dat de ontwapening stap voor stap wordt uitgevoerd. Of ook Hamas en Israël hebben getekend is onduidelijk. Beide partijen zijn het oneens over details van de ontwapening. Hamas wil zijn wapens niet aan Israël overdragen en Israël blijft ondanks het bestand Palestijnen doden. Door een defect spoor rijden er tot eind augustus minder sprinters tussen Hoofddorp en Amsterdam Centraal. De NS verwacht dat de storing duurt tot maandagavond 31 augustus rond 9:15. Treinreizigers moeten rekening houden met een aangepaste dienstregeling en doen er goed aan vooraf de reisplanner te checken. Waardoor het spoor defect is geraakt, maakte de NS en spoorbeheerder ProRail niet bekend. Spanje sluit de grens met Marokko bij de exclave Melilla na een grote toestroom van migranten. Eerder bereikten er al honderden mensen de Spaanse enclave Ceuta, waarbij hekken werden beklommen en mensen via zee probeerden over te steken. Volgens de Spaanse media zijn daarbij zeker 18 mensen om het leven gekomen. Extra militairen en politie zijn naar Ceuta gestuurd. De Spaanse premier Sanchez bezoekt straks de enclave. Via dit stukje Spanje in Marokko zijn migranten snel in Europa. Een AI-systeem Claude van het Amerikaanse bedrijf Anthropic heeft ingebroken bij 3 bedrijven. Dat heeft Anthropic bekendgemaakt een week nadat iets soortgelijks was gemeld door concurrent OpenAI. De hacks zouden hebben plaatsgevonden tijdens veiligheidstesten. Door een misverstand met een ander bedrijf dat deze oefeningen zou analyseren, kreeg Claude echter toegang tot het algemene internet, waarna het inbrak bij 3 andere bedrijven. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind, bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is het geluid van de zomer.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. De door de Amerikaanse president Trump opgerichte Vredesraad zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas en andere gewapende groepen in Gaza. Door een defect spoor rijden er tot eind augustus minder sprinters tussen Hoofddorp en Amsterdam Centraal. De NS verwacht dat de storing duurt tot maandagavond 31 augustus rond 9:15. Spanje sluit de grens met Marokko bij de exclave Melilla na een grote toestroom van migranten. Eerder bereikten er al honderden mensen de Spaanse enclave Ceuta, waarbij hekken werden beklommen en mensen via zee probeerden over te steken. Een AI-systeem Claude van het Amerikaanse bedrijf Anthropic heeft ingebroken bij 3 bedrijven. De hacks zouden hebben plaatsgevonden tijdens veiligheidstesten. Het weer: veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: 8 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het Britse Hoge Rechtshof gaat zich buigen over het verbod op de actiegroep Palestine Action. Door die maatregel werden lidmaatschap van of steun aan Palestine Action strafbaar gesteld, met gevangenisstraffen tot 14 jaar tot gevolg. Dit heeft al tot zeker 3500 arrestaties geleid, onder wie ouderen en holocaust-overlevenden die een protestbordje vasthielden. Een versnelde behandeling van de zaak wordt verwacht tussen oktober en december, aldus het Hof. De inflatie is na een daling in juni weer opgelopen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het dagelijks leven in Nederland is in juli 3,1% duurder geworden dan een jaar eerder. De prijzen van energie- en motorbrandstoffen stegen met 9,7%. Het prijsniveau van voedingsmiddelen, dranken en tabak bleef onveranderd. De inflatie is al een tijd hoger dan normaal. Voor de oorlog in het Midden-Oosten lag deze op 2,4%. Bij een explosie gisteren in een steenkoolmijn in het zuiden van Pakistan zijn zeker 34 mijnwerkers om het leven gekomen. De explosie werd veroorzaakt door de aanwezigheid van methaangas. Een reddingsactie om de mijnwerkers die nog vastzitten op te sporen en te bergen is nog gaande. Om hoeveel mensen het gaat is onbekend. Ongelukken komen veelvuldig voor in de Pakistanse mijnen, met name in Balochistan, de grootste en armste provincie van het land. Een AI-systeem Claude van het Amerikaanse bedrijf Anthropic heeft ingebroken bij 3 bedrijven. Dat heeft Anthropic bekendgemaakt een week nadat iets soortgelijks was gemeld door concurrent OpenAI. De hacks zouden hebben plaatsgevonden tijdens veiligheidstesten. Door een misverstand met een ander bedrijf dat deze oefeningen zou analyseren, kreeg Claude echter toegang tot het algemene internet, waarna het inbrak bij 3 andere bedrijven. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind, bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Britse Hoge Rechtshof gaat zich buigen over het verbod op de actiegroep Palestine Action. Door die maatregel werden lidmaatschap van of steun aan Palestine Action strafbaar gesteld, met gevangenisstraffen tot 14 jaar tot gevolg. De inflatie is na een daling in juni weer opgelopen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het dagelijks leven in Nederland is in juli 3,1% duurder geworden dan een jaar eerder. Bij een explosie gisteren in een steenkoolmijn in het zuiden van Pakistan zijn zeker 34 mijnwerkers om het leven gekomen. De explosie werd veroorzaakt door de aanwezigheid van methaangas. Een AI-systeem Claude van het Amerikaanse bedrijf Anthropic heeft ingebroken bij 3 bedrijven. De hacks zouden hebben plaatsgevonden tijdens veiligheidstesten. Het weer: veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind, bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Vintage.
1: Old Dutch is een 2 uur durend programma gewijd aan muziek van Nederlandse bodem. Het programma combineert bekende namen met verrassende keuzes en nieuwe ontdekkingen. De muziek wordt geplaatst in context, met aandacht voor achtergrond, betekenis en het verhaal achter de artiest. Vaste onderdelen zijn het Belgisch kwartiertje, thematische blokken en wisselende invalshoeken. En er zijn regelmatig interviews met artiesten. Old Dutch, gepresenteerd door Paul Stoutenberg. Vrijdagavond van 8 tot 10 uur op Venlo Vintage.

0: 9 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het Britse Hoge Rechtshof gaat zich buigen over het verbod op de actiegroep Palestine Action. Door die maatregel werden lidmaatschap van of steun aan Palestine Action strafbaar gesteld, met gevangenisstraffen tot 14 jaar tot gevolg. Dit heeft al tot zeker 3500 arrestaties geleid, onder wie ouderen en holocaustoverlevenden die een protestbordje vasthielden. Een versnelde behandeling van de zaak wordt verwacht tussen oktober en december, aldus het Hof. De inflatie is na een daling in juni weer opgelopen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het dagelijks leven in Nederland is in juli 3,1% duurder geworden dan een jaar eerder. De prijzen van energie- en motorbrandstoffen stegen met 9,7%. Het prijsniveau van voedingsmiddelen, dranken en tabak bleef onveranderd. De inflatie is al een tijd hoger dan normaal. Voor de oorlog in het Midden-Oosten lag deze op 2,4%. Bij een explosie gisteren in een steenkoolmijn in het zuiden van Pakistan zijn zeker 34 mijnwerkers om het leven gekomen. De explosie werd veroorzaakt door de aanwezigheid van methaangas. Een reddingsactie om de mijnwerkers die nog vastzitten op te sporen en te bergen is nog gaande. Om hoeveel mensen het gaat is onbekend. Ongelukken komen veelvuldig voor in de Pakistanse mijnen, met name in Balochistan, de grootste en armste provincie van het land. En consumenten krijgen meer rechten als een apparaat kapot gaat, ook als de garantietermijn is verlopen. In elektronische apparaten zitten zeldzame grondstoffen, toch vormt elektronica de snelst groeiende afvalstroom. De Europese Unie komt daarom met een nieuwe richtlijn met daarin het recht op reparatie, dat repareren aantrekkelijker en toegankelijker moet maken. De Europese richtlijn moet wel eerst nog worden omgezet in nationale wetgeving. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind, bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Goedemorgen.

0: Vintage. Ben je klaar voor een frisse start? Wakker worden doe je met Voor de Wekker Wakker. Het luchtige ontbijtprogramma met Erik van Vliet. Elke werkdag van 6 tot 7 en in het weekend van 7 tot 9... plinkt Erik je het leukste nieuws, de grappigste verhalen en de mooiste muziek om je dag goed te beginnen. Dus stem af op Venlo Vintage en start je ochtend met een glimlach.
1: Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet. Jouw ultieme ontbijtboost.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Britse Hoge Rechtshof gaat zich buigen over het verbod op de actiegroep Palestine Action. Door die maatregel werden lidmaatschap van of steun aan Palestine Action strafbaar gesteld, met gevangenisstraffen tot 14 jaar tot gevolg. De inflatie is na een daling in juni weer opgelopen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het dagelijks leven in Nederland is in juli 3,1% duurder geworden dan een jaar eerder. Bij een explosie gisteren in een steenkoolmijn in het zuiden van Pakistan zijn zeker 34 mijnwerkers om het leven gekomen. De explosie werd veroorzaakt door de aanwezigheid van methaangas. En consumenten krijgen meer rechten als een apparaat kapot gaat, ook als de garantietermijn is verlopen. De Europese Unie komt met een nieuwe richtlijn met daarin het recht op reparatie. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind, bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Een hele goede morgen. Je luistert naar Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
0: De zon mag blijven schijnen. De Venlo Vintage klassiekers blijven uit je speakers stromen.

All Dutch is een 2 uur durend programma gewijd aan muziek van Nederlandse bodem. Het programma combineert bekende namen met verrassende keuzes en nieuwe ontdekkingen. De muziek wordt geplaatst in context, met aandacht voor achtergrond, betekenis en het verhaal achter de artiest. Vaste onderdelen zijn het Belgisch kwartiertje, thematische blokken en wisselende invalshoeken. En er zijn regelmatig interviews met artiesten. All Dutch, gepresenteerd door Paul Stoutenberg. Vrijdagavond van 8 tot 10 uur op Venlo Vintage.

0: Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Poppodium Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft de finale van het EK debatteren vanavond geannuleerd, omdat ook Israëlische universiteiten aan de finale zouden meedoen. Daarmee past het debattoernooi niet binnen de culturele boycott van Israël van 300 musea, festivals en theatergezelschappen. Tivoli wist dat Israëlische studenten meededen aan het debattoernooi, maar dacht dat dit op persoonlijke titel was. Wereldvoetbalbond FIFA gaat ondanks fel verzet van lidorganisaties door met de ontwikkeling van zijn commercialiseringsplan. De FIFA wil private investeerders aantrekken door aandelen te verkopen van een nieuw op te richten bedrijf dat alle commerciële activiteiten rond WK's zou moeten regelen. De UEFA kondigde vervolgens een boycott af van alle toernooien van de FIFA, waaronder het WK. De FIFA zegt deze mening te respecteren, maar legt het plan alsnog voor aan de leden. In het zuidwesten van Frankrijk mogen vandaag opnieuw duizenden mensen naar huis. Volgens de autoriteiten zijn de evacuatiebevelen vanwege de branden daar inmiddels opgeheven voor ruim de helft van de mensen. De situatie is stabiel, aldus regionaal bestuurder Sophie Broca. De weersomstandigheden waren vannacht gunstig, dalende temperaturen en een stijgende luchtvochtigheid. Tienduizenden hectares zijn de afgelopen dagen verwoest door de natuurbranden. En consumenten krijgen meer rechten als een apparaat kapot gaat, ook als de garantietermijn is verlopen. In elektronische apparaten zitten zeldzame grondstoffen, toch vormt elektronica de snelst groeiende afvalstroom. De Europese Unie komt daarom met een nieuwe richtlijn met daarin het recht op reparatie, dat repareren aantrekkelijker en toegankelijker moet maken. De Europese richtlijn moet wel eerst nog worden omgezet in nationale wetgeving. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.

Ontdek de kracht van muziek uit vervlogen tijden. De allermooiste klassiekers. Puur en onvergetelijk. Luister nu en laat je meevoeren door de tijd. Venlo Vintage. Een verbinding met het gouden verleden.

Tijvenlo Vintage draait alles om de hits die je hart sneller laten kloppen en je benen niet stil kunnen houden. Dondersteboven houdt vakantieopruiming. Non-stop oude plaatjes die zijn blijven liggen met mooie herinneringen. Luister tijdens de vakantieperiode naar de Dondersteboven vakantieopruiming. Op Venlo Vintage, zondagmiddag van 12 tot 1.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Poppodium Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft de finale van het EK debatteren vanavond geannuleerd. Er zouden ook Israëlische universiteiten aan de finale meedoen en dat past niet in de culturele boycott van Israël. Wereldvoetbalbond FIFA gaat ondanks fel verzet van lidorganisaties door met de ontwikkeling van zijn commercialiseringsplan. De FIFA wil private investeerders aantrekken door aandelen te verkopen van een nieuw op te richten bedrijf dat alle commerciële activiteiten rond WK's zou moeten regelen. In het zuidwesten van Frankrijk mogen vandaag opnieuw duizenden mensen naar huis. Volgens de autoriteiten zijn de evacuatiebevelen vanwege de branden daar inmiddels opgeheven voor ruim de helft van de mensen. En consumenten krijgen meer rechten als een apparaat kapot gaat, ook als de garantietermijn is verlopen. De Europese Unie komt met een nieuwe richtlijn met daarin het recht op reparatie. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Venlo Vintage. I'm mad about you.

0: 11 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Poppodium Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft de finale van het EK debatteren vanavond geannuleerd, omdat ook Israëlische universiteiten aan de finale zouden meedoen. Daarmee past het debattoernooi niet binnen de culturele boycott van Israël van 300 musea, festivals en theatergezelschappen. Tivoli wist dat Israëlische studenten meededen aan het debattoernooi, maar dacht dat dit op persoonlijke titel was. Wereldvoetbalbond FIFA gaat ondanks fel verzet van lidorganisaties door met de ontwikkeling van zijn commercialiseringsplan. De FIFA wil private investeerders aantrekken door aandelen te verkopen van een nieuw op te richten bedrijf dat alle commerciële activiteiten rond WK's zou moeten regelen. De UEFA kondigde vervolgens een boycott af van alle toernooien van de FIFA, waaronder het WK. De FIFA zegt deze mening te respecteren, maar legt het plan alsnog voor aan de leden. In het zuidwesten van Frankrijk mogen vandaag opnieuw duizenden mensen naar huis. Volgens de autoriteiten zijn de evacuatiebevelen vanwege de branden daar inmiddels opgeheven voor ruim de helft van de mensen. De situatie is stabiel, aldus regionaal bestuurder Sophie Broca. De weersomstandigheden waren vannacht gunstig, dalende temperaturen en een stijgende luchtvochtigheid. Tienduizenden hectares zijn de afgelopen dagen verwoest door de natuurbranden. En in Australië is een boek teruggebracht naar de bibliotheek dat al 150 jaar was uitgeleend. Ross Simmons vond het betreffende boek over de Griekse oudheid tijdens de renovatie van zijn huis. Simmons denkt dat het boek is geleend door zijn bedovergrootvader John Simmons. De bibliotheek in de Australische plaats Kiama opende in 1872. Het boek werd in 1858 uitgegeven en behoorde tot de originele collectie van 1000 boeken van de bibliotheek. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Venlo. Vriendelijk welkom bij Venlo Vintage. Het is alsof de tijd even stilstaat. Geniet van de allermooiste klassiekers. De muziek die je raakt en herinneringen oproept. Van soulvolle ballades tot swingende hits. Venlo Vintage brengt de gouden tijden terug. Luister naar Venlo Vintage en laat je meevoeren op de melodieën van weleer. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Goedemorgen.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Poppodium Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft de finale van het EK debatteren vanavond geannuleerd. Er zouden ook Israëlische universiteiten aan de finale meedoen en dat past niet in de culturele boycott van Israël. Wereldvoetbalbond FIFA gaat ondanks fel verzet van lidorganisaties door met de ontwikkeling van zijn commercialiseringsplan. De FIFA wil private investeerders aantrekken door aandelen te verkopen van een nieuw op te richten bedrijf dat alle commerciële activiteiten rond WK's zou moeten regelen. In het zuidwesten van Frankrijk mogen vandaag opnieuw duizenden mensen naar huis. Volgens de autoriteiten zijn de evacuatiebevelen vanwege de branden daar inmiddels opgeheven voor ruim de helft van de mensen. En in Australië is een boek teruggebracht naar de bibliotheek dat al 150 jaar was uitgeleend. Het weer, veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Venlo Vintage, stralend als de zomerzon.
2: Hete dagen, verfrissende klassiekers, Venlo Vintage.

Venlo Vintage. Tijdloos genieten. Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 uur luister je naar Hitzoeker. Op basis van slimme lijstselecties of de automatische playlistgenerator ontstaat elke uitzending opnieuw een verrassende muzikale mix. Die kan variëren van een hit uit de allereerste Billboard Hot 100 tot de grootste hit van vandaag. Ron Witkamp praat het uur op een plezierige manier aan elkaar. Hitzoeker. Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 uur op Venlo Vintage.

0: 12 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In het hele openbaar vervoer, bij de NS, streekvervoer en stadsvervoer, leggen medewerkers op 9 september het werk neer. Vakbond FNV heeft een 24-uur staking aangekondigd vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Het kabinet is van plan om onder meer de WW-uitkering in te korten en de WIA, de uitkering voor langdurig zieken, te versoberen. In het openbaar vervoer heeft personeel een bovengemiddelde kans om in de WIA terecht te komen. Tijdens de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zijn tienduizenden migranten vanuit Marokko Europa binnengekomen, melden Spaanse media. De migranten komen zwemmend, per boot of door over hekken te klimmen. Sinds gisteren zijn er al 19 mensen omgekomen. Hoe zij om het leven zijn gekomen is nog niet bekendgemaakt. Spaanse media melden ook dat enkele honderden migranten zijn omgekeerd en terug naar Marokko lopen. Nog altijd arriveren ook nieuwe migranten. Indonesië heeft een Maleisische piloot gearresteerd die 70.000 pillen ecstasy in zijn koffer had zitten. De man, die even daarvoor een passagiersvliegtuig had gevlogen, bleek zelf onder invloed te zijn van verschillende soorten drugs. De 39-jarige piloot werd woensdagavond opgepakt op het vliegveld Soekarno-Hatta bij de Indonesische hoofdstad Jakarta. Hij riskeert de doodstraf of levenslang voor zijn drugssmokkel. In Indonesië gelden zware straffen voor drugsmisdrijven. En in Australië is een boek teruggebracht naar de bibliotheek dat al 150 jaar was uitgeleend. Ross Simmons vond het betreffende boek over de Griekse oudheid tijdens de renovatie van zijn huis. Simmons denkt dat het boek is geleend door zijn bedovergrootvader John Simmons. De bibliotheek in de Australische plaats Kiama opende in 1872. Het boek werd in 1858 uitgegeven en behoorde tot de originele collectie van 1000 boeken van de bibliotheek. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind, bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws.

Ontdek de kracht van muziek uit vervlogen tijden. De allermooiste klassiekers. Puur en onvergetelijk. Luister nu en laat je meevoeren door de tijd. Venlo Vintage. Een verbinding met het gouden verleden.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. In het hele openbaar vervoer bij de NS, streekvervoer en stadsvervoer leggen medewerkers op 9 september het werk neer. Vakbond FNV heeft een 24-uur staking aangekondigd vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Tijdens de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zijn tienduizenden migranten vanuit Marokko Europa binnengekomen. De migranten komen zwemmend per boot of door over hekken te klimmen. Sinds gisteren zijn er al 19 mensen omgekomen. Indonesië heeft een Maleisische piloot gearresteerd die 70.000 pillen ecstasy in zijn koffer had zitten. De man, die even daarvoor een passagiersvliegtuig had gevlogen, bleek zelf onder invloed te zijn van verschillende soorten drugs. En in Australië is een boek teruggebracht naar de bibliotheek dat al 150 jaar was uitgeleend. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden komt het ook tot buien met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden. De wind waait uit het noorden en is meest matig van kracht. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: 1 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In het hele openbaar vervoer, bij de NS, streekvervoer en stadsvervoer, leggen medewerkers op 9 september het werk neer. Vakbond FNV heeft een 24-uur staking aangekondigd vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Het kabinet is van plan om onder meer de WW-uitkering in te korten en de WIA, de uitkering voor langdurig zieken, te versoberen. In het openbaar vervoer heeft personeel een bovengemiddelde kans om in de WIA terecht te komen. Tijdens de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zijn tienduizenden migranten vanuit Marokko Europa binnengekomen, dat melden Spaanse media. De migranten komen zwemmend per boot of door over hekken te klimmen. Sinds gisteren zijn al 19 mensen omgekomen. Hoe zij om het leven zijn gekomen is nog niet bekendgemaakt. Spaanse media melden ook dat enkele honderden migranten zijn omgekeerd en terug naar Marokko lopen. Nog altijd arriveren ook nieuwe migranten. Indonesië heeft een Maleisische piloot gearresteerd die 70.000 pillen ecstasy in zijn koffer had zitten. De man, die even daarvoor een passagiersvliegtuig had gevlogen, bleek zelf onder invloed te zijn van verschillende soorten drugs. De 39-jarige piloot werd woensdagavond opgepakt op het vliegveld Soekarno-Hatta bij de Indonesische hoofdstad Jakarta. Hij riskeert de doodstraf of levenslang voor zijn drugssmokkel. In Indonesië gelden zware straffen voor drugsmisdrijven. En vanaf zondag zijn AI-bedrijven binnen de EU verplicht om expliciet te melden aan gebruikers dat ze gebruik maken van AI. Zo moet bij afbeeldingen, video's of audio vermeld worden als ze zijn bewerkt of gegenereerd met AI. De AI-wet wordt stapsgewijs uitgerold. Vanaf december wordt het verboden voor AI om zonder toestemming afbeeldingen te manipuleren, om mensen uit te kleden of om kinderporno te genereren. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden komt het ook tot buien met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden. De wind waait uit het noorden en is meest matig van kracht. Tot zover het radio nieuws.

0: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Een hele goede middag.

0: Dit is Fellow Vintage.
1: Luister op zaterdag en zondag naar De Muziekfabriek. Een muziekprogramma met natuurlijk de allermooiste klassiekers. De liedjes worden 3 om 3 gedraaid met het geringe woord van Ron van de Steen. Gewoon even wat oude jeugdherinneringen ophalen uit een bevlogen tijd. De Muziekfabriek. Zaterdag en zondagochtend van 9.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. In het hele openbaar vervoer, bij de NS, streekvervoer en stadsvervoer, leggen medewerkers op 9 september het werk neer. Vakbond FNV heeft een 24-uur staking aangekondigd vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Tijdens de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zijn tienduizenden migranten vanuit Marokko Europa binnengekomen. De migranten komen zwemmend per boot of door over hekken te klimmen. Sinds gisteren zijn al 19 mensen omgekomen. Indonesië heeft een Maleisische piloot gearresteerd die 70.000 pillen ecstasy in zijn koffer had zitten. De man, die even daarvoor een passagiersvliegtuig had gevlogen, bleek zelf onder invloed te zijn van verschillende soorten drugs. En vanaf zondag zijn AI-bedrijven binnen de EU verplicht om expliciet te melden aan gebruikers dat ze gebruik maken van AI. Zo moet bij afbeeldingen, video's of audio vermeld worden als ze zijn bewerkt of gegenereerd met AI. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden komt het ook tot buien met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden. De wind waait uit het noorden en is meest matig van kracht. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Venlo Vintage.
2: Geniet van de zon, maar dan wel met een koel drankje en Venlo Vintage binnen handbereik.

0: Tropenrooster. Zweet, zwoegen en luisteren naar Venlo Vintage.
1: Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.

0: Vintage. Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De Iraanse revolutionaire garde zegt twee olietankers in de straat van Hormuz te hebben beschoten. Die zouden vanuit de lucht worden geëscorteerd door de Amerikaanse krijgsmacht, maar zijn volgens Iran door de aanvallen tot stilstand gebracht. Vier andere schepen zouden daarna zijn omgedraaid. Volgens de Iraanse revolutionaire garde probeerden de schepen een route te nemen die Iran niet had goedgekeurd. Iran valt regelmatig schepen aan die niet via een goedgekeurde route varen. De bijna 100 boetes die zijn uitgedeeld aan chauffeurs van vrachtwagens en touringcars die toch over de Merwedebrug zijn gereden, zijn maar een fractie van het aantal overtredingen. Volgens Rijkswaterstaat reden van zaterdag tot en met woensdag ruim 8000 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte brug, ondanks het verbod. Ongeveer 80% had een buitenlands kenteken, die worden niet geregistreerd en kunnen dus niet worden beboet. In Zeeland waarschuwen strandwachten voor springtij, waardoor er sterke stromingen kunnen ontstaan. Op de Zeeuwse stranden worden vanwege het warme weer veel bezoekers verwacht. Er wordt extra gepatrouilleerd en gewaarschuwd, schrijft Omroep Zeeland. Ondanks de waarschuwing verwachten de strandwachten aankomend weekend geen grote problemen. De wind staat de komende dagen gunstig en er worden geen stormachtige omstandigheden verwacht. En vanaf zondag zijn AI-bedrijven binnen de EU verplicht om expliciet te melden aan gebruikers dat ze gebruik maken van AI. Zo moet bij afbeeldingen, video's of audio vermeld worden als ze zijn bewerkt of gegenereerd met AI. De AI-wet wordt stapsgewijs uitgerold. Vanaf december wordt het verboden voor AI om zonder toestemming afbeeldingen te manipuleren, om mensen uit te kleden of om kinderporno te genereren. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden komt het ook tot buien met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden. De wind waait uit het noorden en is meest matig van kracht. Tot zover het radio nieuws.

je klaar voor een reis door de tijd? Op Venlo Vintage hoor je de allermooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Blijf afgestemd en geniet van muziek die nooit oud wordt.

0: Carlson.
1: Wil je genieten van de allermooiste Franse chansons? Zeg dan niet te snel oui. Elke zondagavond neemt Paul Stoutenberg je mee op een muzikale reis door Frankrijk. Laat je betoveren door romantiek, passie en melodieën. En laat je meevoeren door de klanken van Parijs. Alleen bij J'aime les chansons. Zondagavond van 8 tot 10 uur op Venlo Vintage.
2: Kijk voor meer informatie op venlovintage.nl.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. De Iraanse revolutionaire garde zegt 2 olietankers in de straat van Hormuz te hebben beschoten. 4 andere schepen zouden daarna zijn omgedraaid. De bijna 100 boetes die zijn uitgedeeld aan chauffeurs van vrachtwagens en touringcars die toch over de Merwedebrug zijn gereden, zijn maar een fractie van het aantal overtredingen. Volgens Rijkswaterstaat reden van zaterdag tot en met woensdag ruim 8000 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte brug, ondanks het verbod. In Zeeland waarschuwen strandwachten voor springtij, waardoor er sterke stromingen kunnen ontstaan. Op de Zeeuwse stranden worden vanwege het warme weer veel bezoekers verwacht. Er wordt extra gepatrouilleerd en gewaarschuwd, schrijft Omroep Zeeland. En vanaf zondag zijn AI-bedrijven binnen de EU verplicht om expliciet te melden aan gebruikers dat ze gebruik maken van AI. Zo moet bij afbeeldingen, video's of audio vermeld worden als ze zijn bewerkt of gegenereerd met AI. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden komt het ook tot buien met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden. De wind waait uit het noorden en is meest matig van kracht. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Drie uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Tata Steel mag de omstreden gietwalsinstallatie opnieuw gaan testen. In april moest die fabriek nog dicht omdat de uitstoot van het schadelijke chroom 6 veel te hoog was. Maar na meerdere technische aanpassingen begint maandag een proef van 4 weken. Eerdere tests zorgden wel voor minder uitstoot, maar die bleef nog altijd boven de norm. Volgens de staalfabrikant moet de uitstoot nu wel binnen de regels blijven. De Omgevingsdienst heeft toestemming gegeven voor de nieuwe test van Tata Steel. Bij het ongeluk op de snelweg A12 bij Babberich, waardoor 6 mensen naar het ziekenhuis moesten worden gebracht, waren 2 vrachtwagens, een bestelbus en een personenauto betrokken. 3 inzittenden van de auto raakten gewond. Over hun toestand is niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt nu hoe het ongeluk kon gebeuren. De A12 richting de Duitse grens blijft daarom de komende uren nog dicht. Het verkeer wordt omgeleid via Nijmegen. Zo'n 25.000 migranten zijn alweer teruggestuurd van de Spaanse enclave Ceuta naar Marokko. Volgens Spanje zijn de afgelopen dagen mogelijk 50.000 tot 60.000 mensen de enclave binnengekomen. De precieze aantallen zijn nog onduidelijk. De burgemeester van Ceuta spreekt van 60.000 migranten. Het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken en de politie houden het op ongeveer 50.000. Ceuta is een Spaans stukje grond in het puntje van Marokko aan de Noord-Afrikaanse kust. En de Britse premier Burnham vindt FIFA-voorzitter Infantino ongeschikt om de Wereldvoetbalbond te leiden. Hij noemt het plan om de rechten van WK-toernooien deels aan investeerders te verkopen schandalig. Volgens Burnham laat dat zien dat Infantino de verkeerde man op die plek is. De Europese bond UEFA dreigt alle FIFA-competities te boycotten als het plan doorgaat. En ook de Noord-Amerikaanse en de Aziatische voetbalbond zijn tegen. In totaal vertegenwoordigen ze 143 van de 211 aangesloten voetbalbonden. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden kan er ook een bui vallen met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden bij een meest matige wind uit het noorden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is het geluid van de zomer. Stralende dagen en mooie herinneringen. Dit is Venlo Vintage.
3: Venlo Vintage is altijd te beluisteren via venlovintage.nl. Goed.

Ontdek de magie van muziek bij Dream Sessions. Elke vrijdagavond van 10 tot 11 uur een bezoek aan een wereld van betoverende sounds en inspirerende artiesten. Laat je meevoeren door de mooiste dromen met Bart de Zwart. Dream Sessions. Elke vrijdagavond van 10 tot 11 uur op Venlo Vintage.

0: Venlo Vintage. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Tata Steel mag de omstreden gietwalsinstallatie opnieuw gaan testen. In april moest die fabriek nog dicht omdat de uitstoot van het schadelijke chroom 6 veel te hoog was. Maar na meerdere technische aanpassingen begint maandag een proef van 4 weken. Bij het ongeluk op de snelweg A12 bij Babberich, waardoor 6 mensen naar het ziekenhuis moesten worden gebracht, waren 2 vrachtwagens, een bestelbus en een personenauto betrokken. Zo'n 25.000 migranten zijn alweer teruggestuurd van de Spaanse enclave Ceuta naar Marokko. Volgens Spanje zijn de afgelopen dagen mogelijk 50.000 tot 60.000 mensen de enclave binnengekomen. En de Britse premier Burnham vindt FIFA-voorzitter Infantino ongeschikt om de Wereldvoetbalbond te leiden. Hij noemt het plan om de rechten van WK-toernooien deels aan investeerders te verkopen schandalig. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden kan er ook een bui vallen met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden bij een meest matige wind uit het noorden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Venlo Vintage wenst je een heerlijke zomer.
2: De zon brandt. Je houdt je hoofd koel met de allermooiste zomerklassiekers. Venlo Vintage.

tickets anymore.

0: 4 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Spaanse premier Sanchez noemt de massale komst van migranten naar Ceuta een aanval op Spanje. Volgens hem zitten mensensmokkelaars achter de toestroom van mogelijk 50.000 tot 60.000 mensen. Daarvan zijn er een stuk of 25.000 inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Spanje heeft extra politie en militairen naar Ceuta gestuurd. Ook andere Europese landen reageren bezorgd en scherpen de grenscontroles aan. Het Spaanse Ceuta ligt in het puntje van Marokko aan de Noord-Afrikaanse kust. Er is in de Europese Unie deze zomer al meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar en dat was een recordjaar. Sinds begin juni ging ruim 343.000 hectare verloren, ongeveer zo groot als de provincie Zuid-Holland. De grootste natuurbranden waren in Spanje, Italië en Frankrijk. Daar moesten vele tienduizenden mensen hun huizen verlaten. De aanhoudende hitte en droogte zorgen ervoor dat de branden zich snel verspreiden en het blussen ervan een lastige operatie is geworden. Bij de zoektocht naar 10 vermiste bergbeklimmers in Pakistan zijn 4 lichamen gevonden. De groep raakte gisteren vermist na een lawine op de ruim 8000 meter hoge Broad Peak. Onder de vermisten is ook topklimmer Nirmal Purja. Hij werd beroemd door de 14 hoogste bergen ter wereld binnen het half jaar te beklimmen. Het is nog niet bekend van wie de 4 gevonden lichamen zijn. Naar de andere 6 wordt gezocht, maar door het afgelegen berggebied verloopt de reddingsactie moeizaam. En een Britse uitvaartondernemer is veroordeeld tot 20 jaar cel voor het achterhouden van tientallen lichamen. Hij vertelde de nabestaanden dat hun dierbaren waren begraven of gecremeerd, terwijl dat in werkelijkheid niet zo was. Ook verduisterde hij geld dat gasten van de uitvaarten hadden gegeven voor goede doelen. De politie vond vorig jaar 35 lichamen bij zijn uitvaartonderneming en de meeste ervan lagen er al jaren. Volgens justitie heeft de man het vertrouwen van de rouwende families op grote schaal misbruikt. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden kan er ook een bui vallen met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden bij een meest matige wind uit het noorden. Tot zover het radionieuws.

0: Ik ga naar de dierentuin en neem mee de klassiekers van Venlo Vintage.
1: Venlo Vintage, het leukste gezelschap voor in het weekend.
2: Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 uur luister je naar Hitzoeker. Op basis van slimme lijstselecties of de automatische playlistgenerator ontstaat elke uitzending opnieuw een verrassende muzikale mix. Die kan variëren van een hit uit de allereerste Billboard Hot 100 tot de grootste hit van vandaag. Ron Witkamp praat het uur op een plezierige manier aan elkaar. Hitzoeker, elke zaterdagochtend van 10 tot 11 uur op Venlo Vintage.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Spaanse premier Sanchez noemt de massale komst van migranten naar Ceuta een aanval op Spanje. Volgens hem zitten mensensmokkelaars achter de toestroom van mogelijk 50.000 tot 60.000 mensen. Er is in de Europese Unie deze zomer al meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar en dat was een recordjaar. Bij de zoektocht naar 10 vermiste bergbeklimmers in Pakistan zijn 4 lichamen gevonden. De groep raakte gisteren vermist na een lawine op de ruim 8000 meter hoge Broad Peak. En een Britse uitvaartondernemer is veroordeeld tot 20 jaar cel voor het achterhouden van tientallen lichamen. Ook verduisterde hij geld dat gasten van de uitvaarten hadden gegeven voor goede doelen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden kan er ook een bui vallen met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden bij een meest matige wind uit het noorden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Zonneschijn, lach en gezellige momenten. Dit is Venlo Vintage.
3: Heb een smakelijke en sfeervolle barbecue met Venlo Vintage.

0: 5 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De drie verdachten die deze week zijn opgepakt bij een grote politieactie blijven 2 weken langer vastzitten. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, meldt het OM. Het gaat om een 19-jarige man uit Eindhoven en 2 minderjarigen uit Rotterdam en de Rijp. De 2 jongeren waren eerder al betrokken bij zaken rond opruiing tot terrorisme. 1 van hen werd eerder veroordeeld voor het verspreiden van extremistische inhoud en contacten met IS-aanhangers. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars duizenden migranten met valse informatie naar Ceuta hebben gelokt. Volgens hem verspreiden zij onjuiste verhalen over de mogelijkheden om in Spanje asiel aan te vragen en te blijven. Spanje wil de grens met Marokko nu beter bewaken en denkt aan nieuwe maatregelen. Bij de massale toestroom kwamen volgens Spaanse media 43 tot 57 mensen om het leven. Ongeveer 25.000 migranten zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Dat geldt als een veilig land. Er is in de Europese Unie deze zomer al meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar en dat was een recordjaar. Sinds begin juni ging ruim 343.000 hectare verloren, ongeveer zo groot als de provincie Zuid-Holland. De grootste natuurbranden waren in Spanje, Italië en Frankrijk. Daar moesten vele tienduizenden mensen hun huizen verlaten. De aanhoudende hitte en droogte zorgen ervoor dat de branden zich snel verspreiden en het blussen ervan een lastige operatie is geworden. En bij de zoektocht naar 10 vermiste bergbeklimmers in Pakistan zijn 4 lichamen gevonden. De groep raakte gisteren vermist na een lawine op de ruim 8000 meter hoge Broad Peak. Onder de vermisten is ook topklimmer Nirmal Purja. Hij werd beroemd door de 14 hoogste bergen ter wereld binnen het half jaar te beklimmen. Het is nog niet bekend van wie de 4 gevonden lichamen zijn. Naar de andere 6 wordt gezocht, maar door het afgelegen berggebied verloopt de reddingsactie moeizaam. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden kan er ook een bui vallen met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden bij een meest matige wind uit het noorden. Tot zover het radionieuws.

0: Klassiekers.
1: Steeds meer mensen ontdekken Venlo Vintage en laten hem de hele dag aanstaan. Venlo Vintage. Altijd te beluisteren op venlovintage.nl.
2: Een hele goede middag.
3: Een heel prettig weekend.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De drie verdachten die deze week zijn opgepakt bij een grote politieactie blijven 2 weken langer vastzitten. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, meldt het OM. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars duizenden migranten met valse informatie naar Ceuta hebben gelokt. Volgens hem verspreiden zij onjuiste verhalen over de mogelijkheden om in Spanje asiel aan te vragen en te blijven. Er is in de Europese Unie deze zomer al meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar en dat was een recordjaar. En bij de zoektocht naar 10 vermiste bergbeklimmers in Pakistan zijn 4 lichamen gevonden. De groep raakte gisteren vermist na een lawine op de ruim 8000 meter hoge Broad Peak. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Venlo Vintage.
2: Venlo Vintage. Het geluid van een gezellige barbecue en de smaak van overheerlijke klassiekers.

All Dutch is een 2 uur durend programma gewijd aan muziek van Nederlandse bodem. Het programma combineert bekende namen met verrassende keuzes en nieuwe ontdekkingen. De muziek wordt geplaatst in context, met aandacht voor achtergrond, betekenis en het verhaal achter de artiest. Vaste onderdelen zijn het Belgisch kwartiertje, thematische blokken en wisselende invalshoeken. En er zijn regelmatig interviews met artiesten. All Dutch, gepresenteerd door Paul Stoutenberg. Vrijdagavond van 8 tot 10 uur op Venlo Vintage.

0: 6 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De quarantaine van 12 medewerkers van het Radboud UMC na mogelijke blootstelling aan het Hantavirus had voorkomen kunnen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het ziekenhuis. Een patiënt met het Andes Hantavirus werd in mei niet direct op een speciale isolatieafdeling opgenomen, maar op een gewone verpleegafdeling. Volgens de onderzoekers speelden tijdsdruk en misverstanden daarbij een rol. Het ziekenhuis zegt dat de patiënt achteraf gezien beter meteen in isolatie had kunnen worden behandeld. De drie verdachten die deze week zijn opgepakt bij een grote politieactie blijven 2 weken langer vastzitten. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, meldt het OM. Het gaat om een 19-jarige man uit Eindhoven en 2 minderjarigen uit Rotterdam en de Rijp. De 2 jongeren waren eerder al betrokken bij zaken rond opruiing tot terrorisme. Een van hen werd eerder veroordeeld voor het verspreiden van extremistische inhoud en contacten met IS-aanhangers. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars duizenden migranten met valse informatie naar Ceuta hebben gelokt. Volgens hem verspreiden zij onjuiste verhalen over de mogelijkheden om in Spanje asiel aan te vragen en te blijven. Spanje wil de grens met Marokko nu beter bewaken en denkt aan nieuwe maatregelen. Bij de massale toestroom kwamen volgens Spaanse media 43 tot 57 mensen om het leven. Ongeveer 25.000 migranten zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Dat geldt als een veilig land. En een voormalige politiechef van Sri Lanka is ter dood veroordeeld voor het niet voorkomen van dodelijke bomaanslagen in 2019 op kerken en hotels. Daarbij kwamen 279 mensen om het leven, onder wie ook 3 Nederlanders. Volgens de rechtbank deed de politiechef te weinig na een waarschuwing voor een mogelijke aanslag. Hij werd eerder nog vrijgesproken, maar de staat ging in beroep. De 66-jarige man kan nu nog naar het Hoge Rechtshof stappen. Sri Lanka heeft al 50 jaar geen doodstraf meer uitgevoerd. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

0: allermooiste klassiekers brengen de tijdloze klanken van vroeger naar jou. Laat je door Venlo Vintage verbinden met het verleden.
1: Goedenavond, een heel prettig weekend.

0: Samen luisteren naar oude klassiekers verbindt generaties en brengt herinneringen tot leven. Geniet van een ontspannen weekend door te luisteren naar de mooiste klassiekers op Venlo Vintage.
1: Ontdek de magie van muziek bij Dream Sessions. Elke vrijdagavond van 10 tot 11 uur een bezoek aan een wereld van betoverende sounds en inspirerende artiesten. Laat je meevoeren door de mooiste dromen met Bart de Zwart. Dream Sessions. Elke vrijdagavond van 10 tot 11 uur op Venlo Vintage.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De quarantaine van 12 medewerkers van het Radboud UMC na mogelijke blootstelling aan het Hantavirus had voorkomen kunnen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het ziekenhuis. De drie verdachten die deze week zijn opgepakt bij een grote politieactie blijven 2 weken langer vastzitten. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, meldt het OM. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars duizenden migranten met valse informatie naar Ceuta hebben gelokt. En een voormalige politiechef van Sri Lanka is ter dood veroordeeld voor het niet voorkomen van dodelijke bomaanslagen in 2019 op kerken en hotels. Daarbij kwamen 279 mensen om het leven, onder wie ook 3 Nederlanders. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Venlo Vintage wenst je een goede avond.
3: Je barbecueavond wordt nog veel gezelliger met de verrukkelijke zomerklassiekers van Venlo Vintage. Venlo Vintage, waar de barbecueklassiekers zich jong voelen.

0: hoge temperaturen maken dat zelfs de klassiekers van Venlo Vintage zich hijsen in hun beste zomeroutfit.
1: Ontdek de magie van muziek bij Dream Sessions. Elke vrijdagavond van 10 tot 11 uur een bezoek aan een wereld van betoverende sounds en inspirerende artiesten.

0: 7 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Buitenlandse vrachtwagenchauffeurs kunnen voorlopig zonder boete over de Merwedebrug blijven rijden. Door Europese regels zijn cameraboetes voor buitenlandse kentekens pas vanaf juli volgend jaar mogelijk. Sinds het vrachtwagenverbod vanwege scheurtjes in de Merwedebrug in de A27 zijn er al duizenden trucks overheen gereden. Maar alleen voertuigen met een Nederlands kenteken kunnen nu worden bekeurd. Rijkswaterstaat en vooral de Nederlandse transporteurs zijn boos over de situatie. Het fatbikeverbod in delen van Enschede en Amsterdam lijkt te zorgen voor minder overlast. In Enschede kregen handhavers tientallen meldingen en zijn er 9 boetes uitgedeeld. Ook in het Amsterdamse Vondelpark zijn inmiddels boetes gegeven, daar zijn het er 94. Gemeenten en ook ondernemers zeggen dat het rustiger en veiliger is geworden op straat. De vraag is nog wel of de verboden juridisch stand houden. Er loopt in Enschede nu een rechtszaak over het verbod op fatbikes in het winkelgebied. De quarantaine van 12 medewerkers van het Radboud UMC na mogelijke blootstelling aan het Hantavirus had voorkomen kunnen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het ziekenhuis. Een patiënt met het Andes Hantavirus werd in mei niet direct op een speciale isolatieafdeling opgenomen, maar op een gewone verpleegafdeling. Volgens de onderzoekers speelden tijdsdruk en misverstanden daarbij een rol. Het ziekenhuis zegt dat de patiënt achteraf gezien beter meteen in isolatie had kunnen worden behandeld. En nieuwe natuurbranden zorgen voor problemen rond de Griekse hoofdstad Athene. Door de harde wind kunnen de branden zich razendsnel verspreiden. Een deel van de voorstad Haidari is geëvacueerd en meer dan 100 brandweerlieden bestrijden het vuur. Ook op de eilanden Kreta, Paros en Kalymnos zijn grote natuurbranden uitgebroken. De Griekse premier heeft al gewaarschuwd dat het land moeilijke dagen tegemoet gaat. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Vintage.
1: Bij Venlo Vintage draait alles om de mooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Muziek die je hart verwarmt en je meeneemt op een nostalgische reis. Luister nu en voel de sfeer.
2: Een hele goede avond.

0: Laat de drukke werkweek achter je en neem een frisse duik in het weekend met de allermooiste klassiekers. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
1: All Dutch is een 2 uur durend programma gewijd aan muziek van Nederlandse bodem. Het programma combineert bekende namen met verrassende keuzes en nieuwe ontdekkingen. De muziek wordt geplaatst in context, met aandacht voor achtergrond, betekenis en het verhaal achter de artiest. Vaste onderdelen zijn het Belgisch kwartiertje, thematische blokken en wisselende invalshoeken. En er zijn regelmatig interviews met artiesten. All Dutch, gepresenteerd door Paul Stoutenberg. Vrijdagavond van 8 tot 10 uur op Venlo Vintage.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Buitenlandse vrachtwagenchauffeurs kunnen voorlopig zonder boete over de Merwedebrug blijven rijden. Door Europese regels zijn camera-boetes voor buitenlandse kentekens pas vanaf juli volgend jaar mogelijk. Het fatbike-verbod in delen van Enschede en Amsterdam lijkt te zorgen voor minder overlast. De vraag is nog wel of de verboden juridisch stand houden. Er loopt in Enschede nu een rechtszaak over het verbod op fatbikes in het winkelgebied. De quarantaine van 12 medewerkers van het Radboud UMC na mogelijke blootstelling aan het Hantavirus had voorkomen kunnen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het ziekenhuis. En nieuwe natuurbranden zorgen voor problemen rond de Griekse hoofdstad Athene. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. De zon.

0: beleef je een zomers avontuur.
1: Je barbecue knispert nog veel meer met een klassieker van Venlo Vintage.
2: C'è folla tutte le sere, cinema di Bagnoli.

0: Venlo Vintage, waar je herinneringen opnieuw tot leven komen.
1: Luister op zaterdag en zondag naar De Muziekfabriek. Een muziekprogramma met natuurlijk de allermooiste klassiekers. De liedjes worden 3 om 3 gedraaid met het geringe woord van Ron van de Steen. Gewoon even wat oude jeugdherinneringen ophalen uit een bevlogen tijd. De Muziekfabriek, zaterdag en zondagochtend van

0: is 8 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een busongeluk in Algerije zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 44 mensen gewond toen de bus in een ravijn stortte bij de hoofdstad Algiers. De bus was onderweg van Sétif naar Algiers, een afstand van ruim 250 kilometer. Ter hoogte van de plaats El Karma raakte de bus in een slip en stortte vervolgens in een diep ravijn. Er zijn 3 dagen van nationale rouw afgekondigd in Algerije. Reddingswerkers haalden tientallen gewonde passagiers uit de bus, die liggen nu in ziekenhuizen. Het weerfenomeen El Niño wordt de komende maanden waarschijnlijk sterker en kan wereldwijd voor extremer weer zorgen, zo waarschuwt de Wereld Meteorologische Organisatie. De kans op hitte, droogte, overstromingen en natuurbranden neemt toe. In grote delen van de wereld kunnen de neerslagpatronen bovendien ook flink veranderen. De sterkste effecten worden verwacht tussen augustus en oktober. El Niño treedt iedere paar jaar op door verstoring van de kwetsbare balans in de Stille Oceaan. Buitenlandse vrachtwagenchauffeurs kunnen voorlopig zonder boete over de Merwedebrug blijven rijden. Door Europese regels zijn cameraboetes voor buitenlandse kentekens pas vanaf juli volgend jaar mogelijk. Sinds het vrachtwagenverbod vanwege scheurtjes in de Merwedebrug in de A27 zijn er al duizenden trucks overheen gereden. Maar alleen voertuigen met een Nederlands kenteken kunnen nu worden bekeurd. Rijkswaterstaat en vooral de Nederlandse transporteurs zijn boos over de situatie. En nieuwe natuurbranden zorgen voor problemen rond de Griekse hoofdstad Athene. Door de harde wind kunnen de branden zich razendsnel verspreiden. Een deel van de voorstad Haidari is geëvacueerd en meer dan 100 brandweerlieden bestrijden het vuur. Ook op de eilanden Kreta, Paros en Kalymnos zijn grote natuurbranden uitgebroken. De Griekse premier heeft al gewaarschuwd dat het land moeilijke dagen tegemoet gaat. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Tot vanavond, 10 uur, luister je naar All Dutch met Paul Stoutenberg.
2: Een hele goede avond.

Nederlandstalig, maar zeker ook Engels. En anderstalig. En regelmatig interviews met bekende en minder

Ja, lekkere zomerse klank om All Dutch mee te beginnen. Dit was Altrolado van Zuko 103. Of hoe moet ik het zeggen? Uno Cero Tres of iets dergelijks. Het is in ieder geval een Braziliaans-Nederlandse groep. En dat past denk ik goed bij de zomerse temperaturen die we de laatste tijd in Nederland en België mogen hebben. Van harte welkom. De komende twee uur neem ik je mee langs de mooiste muziek van Nederlandse en Belgische bodem. Van grote klassiekers tot verrassende parels. Van bekende namen tot artiesten die misschien wat minder vaak op de radio klinken. Maar het absoluut verdienen om gehoord te worden. En vandaag praat ik bovendien met een bijzondere gast. Ik heb straks aan de telefoon Jodie Kailola. Zangeres die velen leerde kennen door haar deelname aan The Voice of Holland. Maar die al jarenlang haar eigen muzikale pad bewandelt. En met haar band brengt ze een krachtige mix van country, Americana en rock. En natuurlijk beluisteren we ook naar een aantal van haar eigen nummers. En verder, zoals altijd, ons Belgisch kwartiertje. De cover van de week, een historische opname. En sluiten we af met een flinke dosis humor van Joep van het Hek. Maar eerst gaan we verder met een van de grootste zangeressen die Nederland heeft voortgebracht. Hier is Ilse de Lange met Changes.

0: Changes.
1: Ja, mijn keuze voor Ilse de Lange was niet zomaar, want zij bewijst dat country en pop uitstekend samengaan al tientallen jaren lang. En dat heb ik ook gekozen omdat ik straks ga praten, zoals ik al zei, met Jody Kailola. En ik wil eerst twee nummers van haar laten horen, want we blijven natuurlijk in de country en Americana sfeer. Dit is de Jody Kailola band met About Life en daarna Trouble is a Woman. En als ik dat heb gedraaid, dan ga ik ook met haar in gesprek.

0: Ja, mijn gast is een zangeres die je misschien kent van The Voice of Holland, maar die vooral al jaren haar eigen muzikale weg bewandelt. Met haar liefde voor country, Americana, pop en Indo-rock weet ze elk optreden iets persoonlijks mee te geven. Welkom, Jody Kailola.
1: Dankjewel, Paul.
0: Ja, we draaiden Trouble is a Woman. Zijn vrouwen zo moeilijk of bedoel je er iets heel anders mee?
1: Nou ja, nee, ja, ik kan soms wel een beetje moeilijk zijn. En ik denk dat je daar gewoon eerlijk over moet zijn soms, toch?
0: Ja, want jouw teksten zijn wel uit het leven gegrepen, denk ik.
1: Nou, Trouble is a Woman is niet door mij geschreven.
0: Oh.
1: Trouble is a Woman is van Julie Reeves. Dus wat zij ermee bedoelt, dat zal je aan haar moeten vragen.
0: Ja, ik heb haar telefoonnummer niet.
1: Nee, ik weet niet. Ik zou het wel willen, maar...
0: Ja. Nou goed, ik zei al even dat je meegedaan hebt aan The Voice of Holland. Heeft dat jouw leven veranderd?
1: Ja. In de zin van dat ik daarna dit pad heb gevonden, wel.
0: Ja, daarvoor had je nog geen idee wat je wilde, of...
1: Nee, eigenlijk niet. Nee, ik ben echt wel een beetje van de badkamer naar nationale tv gegaan. En het was een hele spannende stap wel.
0: Ja, dat snap ik.
1: Maar je wordt natuurlijk aan zoveel mensen, zoveel kijkers blootgesteld. Dat ik daarna alleen maar hoefde te zeggen, hey jongens, ik zoek een band. En toen kwam in principe de band waar ik nu in speel gewoon als een geheel aanwaaien. Dus en toen begon het eigenlijk pas.
0: Ja, en waar we het dan nu over hebben is inmiddels 10 jaar geleden zo'n beetje. 11 jaar.
1: Ja.
0: Ik heb je hier in de buurt mogen horen en zien. Weliswaar in een uitgeklede versie, althans qua muziek.
1: Ja.
0: Want je speelde daar met z'n drieën. En normaal speel je met een band met 7 man volgens mij, hè?
1: 8 zelfs, ja.
0: 8 zelfs. Oh ja, je moet jezelf natuurlijk ook meetellen.
1: Ja. Ja, precies.
0: Ja. Je staat veel op het podium, hè? En waar geniet je het meeste van tijdens een optreden?
1: Van het publiek. Als ik zie dat de mensen genieten, dan vind ik dat toch echt het allerfijnst. Het is echt een hele verbindende vorm van muziek, vind ik, country muziek. En dat is, dat is het allermooiste om te zien, als de mensen meezingen en meedoen. Ja.
0: Ja, ik vind het wel opvallend dat toch wel veel jonge artiesten met country bezig zijn.
1: Ik heb ook het idee dat het aan het opkomen weer is. Ja, zeker.
0: Ja, dat vind ik leuk hoor. Want het is niet direct een genre waar ik veel van weet. Maar het is wel erg leuk om het mee te maken. En wat ik al zei, jouw optreden is altijd vol energie en verbinding met het publiek. Dat is goed om te horen. Ja.
1: Dank je.
0: Je hebt een Molukse achtergrond, hè?
1: Klopt.
0: Speelt dat een rol in je muzikale leven?
1: Ik denk dat het niet anders kan. Ik denk dat waar je vandaan komt en de muziek die je hoort als kind... Ja, gewoon sowieso doorcijpelt in hoe je muziek benadert, hoe je het luistert. In mijn gevoel, de Moluks... Ja, ik weet niet of je bekend bent met Molukkers, maar het is over het algemeen een heel muzikaal volk. Zeg maar, verjaardagen zijn met de hele familie muziek maken. En natuurlijk vormt dat je als kind.
0: Ja, ik heb Johnny Manahutu wel eens gesproken, maar die zal wat...
1: Oh ja, ja, precies. Ja, ja, ja, ja. Nee, dat is echt een onlosmakelijk deel van de cultuur, zeg maar. Zeker.
0: Ja. En muziek en Molukkers, dat hoort bij elkaar eigenlijk, hè?
1: Absoluut, absoluut. Ja, en ik ben zeg maar Indisch Moluks, dus ik heb ook Indisch bloed. En ongeveer de helft van mijn band is ook Indisch, zeg maar. Dus dat is ook wel. En die zijn ook echt opgegroeid met de country muziek en de Indo-rock. Dus ja, dat komt wel naar voren.
0: Ja, want de Indische muziektraditie heeft best veel betekend voor de Nederlandse popmuziek.
1: Absoluut, ja, zeker weten. ja, dat is daar ben ik wel wat trots op. Ja, dat vind ik wel echt heel mooi.
0: Ja. Ik heb een optreden van je mee. Ben jij perfectionistisch?
1: waarom vraag je dat? Nee, ja, absoluut. Ik heb het wel een beetje... naarmate ik ouder word, kan ik dat wel beter loslaten. Maar vroeger kon ik, als ik één foutje maakte in een uur, kon ik daar dan met de hele avond dan over druk maken.
0: Ja.
1: En nu zie ik gewoon dat het plezier de overhand heeft bij het publiek. En dan kan ik het beter loslaten.
0: Ja. Dus dat, je bent een mens, ja, en geen machine.
1: Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja.
0: Waar ben je momenteel mee bezig? Wat kunnen we voor in de nabije toekomst van jou verwachten?
1: We zijn heel veel bezig met schrijven. Of ja, nou ja, eigenlijk ik en Harold, de liedgitarist, zijn bezig met schrijven. Zoals je net zei, veel van mijn teksten zijn uit het leven gegrepen. En ook deze liedjes zijn heel erg persoonlijk. Hoe langer ik schrijf, hoe makkelijker het wordt om steeds meer van mezelf in de liedjes te stoppen. En een van de liedjes waar ik nu het meest trots op ben, heet Family Tree. En dat gaat eigenlijk over... Nou ja, mijn vader is een jaar geleden overleden. En ik had een moeizame relatie met hem. En ik merk, zo een jaar later... het was echt zo, het lijkt net alsof hij me soms muziek influistert. En dan zit ik in een soort flow state. En dan komt er gewoon ineens een heel liedje uit. En toen ik hem zong, toen dacht ik, hè, mijn vader praat tegen mij.
0: Ja.
1: En dat is gewoon als één lied gewoon helemaal geboren. En het voelt echt alsof ik een cadeautje heb gekregen van de andere kant. Waarin hij me eigenlijk een beetje gerust stelt. Van hey, ik ben er nog. Ik ben er altijd. Ik ben altijd bij je. En dat lied heeft... drie weken geleden gegeven. En die is echt nog helemaal... is nog helemaal aanwezig, zeg maar, in alles wat ik doe. Ja, ik hoop die dit jaar met de band te kunnen opnemen. En nog een aantal andere liedjes natuurlijk. Ja, ik kijk er ontzettend naar uit om dat te kunnen doen.
0: Ja. Ja, je zei dat je een moeizame relatie had met je vader. Heb je het idee dat je nu door dit lied hem beter begrijpt? Of?
1: Ja, ja, wat grappig dat je dat zegt, want dat is inderdaad precies wat er aan de hand is.
0: Ja.
1: Niet alleen dat, ik heb natuurlijk heel veel spullen van hem gekregen. Of, ja, weet je, en dat moet je dan allemaal gaan uitzoeken. En daar was ik dit weekend mee bezig. En dan kom je allemaal langs spullen dat je die je zoveel informatie geven over hoe hij in het leven stond, zeg maar. Wat best lastig was, maar... Ik heb het idee dat ik nu hij er niet meer is, dus meer dichter bij hem sta dan daarvoor. Omdat ik hem beter begrijp.
0: Ja.
1: Dus dat klopt, ja.
0: Ja, dat is wel heel mooi, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Absoluut.
0: Het is jammer dat je het hem niet meer kan zeggen.
1: Ja, ik heb niet het idee dat dat nodig is. Ik denk dat hij het hoort en dat hij het weet.
0: Ja, ja.
1: Want dat is precies wat hij zegt in dat lied. Wat ik als het ware, voor mij voelt het alsof ik hem gekregen heb.
0: Ja.
1: Dat hij er gewoon is.
0: Nou, ik ben heel benieuwd naar dat nummer. En als het zover is, laat het me zeker weten.
1: Ja, ga ik zeker doen. Ja.
0: Als mensen jou willen volgen, hoe kunnen ze dat het beste doen?
1: Het meest actief ben ik op Instagram. Dus dat is, voor de hele countryhoek is dat Jody Kailola Backroad Band. En ik heb natuurlijk ook nog een account voor mijzelf. En dat is Jody Kailola Music. En dat is Jody Kailola. Dus dat is de Molukse achternaam.
0: Ja,
1: die een beetje lastig is. Maar ja, daar kan je me vinden.
0: Ja. Nou, en je zegt, je hoopt dit jaar de nieuwe album uit te brengen wellicht. In ieder geval nieuwe nummers.
1: Ja, zeker een nummer of vier, denk ik, dat eraan...
0: En Family Tree wordt dan eigenlijk een heel persoonlijk nummer... wat nog eigenlijk op je vader teruggrijpt.
1: Zeker weten, ja.
0: Nou, even aan het eind van het interview een paar korte, snelle vragen. Ochtend of avond?
1: Oh, avond.
0: Studio of podium?
1: Podium.
0: Country of pop?
1: Country.
0: Dolly Parton of Shania Twain?
1: Die vind ik moeilijk. ga ik toch voor Shania Twain.
0: Vinyl of Spotify?
1: Ja, ik zou zeggen vinyl, maar...
0: Is duur.
1: Ja, ik heb het niet.
0: Nee. Festival of theater?
1: Oeh, die is moeilijk. Festival.
0: Oké. Favoriete nummer aller tijden?
1: Aller tijden?
0: Ja, dat zijn er waarschijnlijk vele. Maar...
1: Dat zijn er heel veel. Maar ik denk voor mij op dit moment, omdat het me het meest geholpen heeft, denk ik het liedje wat ik 3 weken geleden heb geschreven. Omdat ik daar het meeste uithaal voor mezelf.
0: Ja. Ja, toen ik je zei Family Tree, dacht ik aan Venice. Want die hebben natuurlijk ook een nummer Family
1: Ja, snap
0: tree.
1: Ik. Ja. Ja,
0: maar dat, daar heeft het niks mee te maken.
1: Zeker niet. Nee, zijn heel veel liedjes die zo heten. Maar een andere.
0: Nou, dat waren eigenlijk mijn vragen. Wilde je zelf nog iets kwijt?
1: Nou, hou me in de gaten. Want er komt superveel nieuw materiaal aan. Dus in de country, maar ook in de Molux Indische scene komen er nieuwe liedjes uit. Dus ik ben lekker bezig.
0: Ja, nou, ik zou tegen iedereen zeggen, onthoud de naam Jody Kailola. Ik zal het goed uitspreken.
1: Zeker.
0: Ik had nog een nummer klaarstaan. Ik heb staan Redneck Woman, als je daarmee eens bent.
1: Jazeker.
0: Ja? Vertel nog even kort iets over dat nummer.
1: Redneck Woman. Dat is een lied wat gaat over... over de rednecks. Dus over niet te posh. Staat in... I'll stand barefooted in my own front yard with a baby on my hip. Beetje dat beeld van... eigenlijk ook een beetje het buurtje waar ik in woon.
0: Ja, ja.
1: Beetje vol, zeg maar. Ja, dus niet te netjes, maar gewoon redneck eigenlijk.
0: Oké, nou we gaan er naar luisteren. Ik vond het heel leuk je gesproken te hebben. Ik wens je ook heel veel succes. Ja. En we blijven je volgen.
1: Ja, dankjewel. Dankjewel.
0: Okay, tot ziens.
1: Hele dag, fijne Jody. Dag. Dat al.
0: Ja, en we gaan natuurlijk nog luisteren naar Jody. Hier is haar versie van Redneck Woman. En daar hebben we het net over gehad. Een nummer dat perfect past bij haar krachtige stem en liefde voor countrymuziek.

0: Ja, als we het over country en Amerikanen hebben, mag Waylon natuurlijk niet ontbreken. Wicked Way betekende zijn definitieve doorbraak.
1: Oh la la, Paul gaat vreemd. Elke week glipt hij de grens over op zoek naar een Vlaamse schoonheid. En geloof me, die zijn er. Zoveel. Soms brutaal, soms poëtisch, maar altijd onweerstaanbaar. Tja, ik snap Paul wel. Ik ben Eva de Roveren en als hij bij mij aan...

Ja, het Belgisch kwartiertje. En dat beginnen we dit keer met een van de succesvolste Belgische artiesten van deze eeuw. Lost Frequencies veroverde de wereld met zijn herkenbare sound. En dit is Rise.

Ja, dat was Magnus, het bijzondere samenwerkingsproject van Deus frontman Tom Barman en de internationaal gerenommeerde producer en DJ CJ Bolland. Rock, elektronica en filmische sferen kwamen hun muziek moeiteloos samen. En Summer's Here verscheen in 2003 en werd een van hun bekendste nummers. Het was niet alleen een radiohit, maar speelde ook een belangrijke rol in de soundtrack van de film Anyway, The Wind Blows, die eveneens door Tom Barman werd geregisseerd. En van die warme filmische zomerdag maken we een heel natuurlijke overstap naar een lied dat zich afspeelt midden in de natuur. Want waar Magnus de zomer laat binnenwaaien, neemt Eva de Roveren ons mee het bos in. Hier is de jager.

met een lied dat veel mensen zullen kennen, zonder te weten waar het eigenlijk vandaan komt. In 1970 schreef de Amerikaanse singer-songwriter Jake Holmes het ingetogen Her Song. En Holmes stond bekend als een begenadigd tekstschrijver met een voorliefde voor persoonlijke, poëtische liedjes. Her Song is daar een prachtig voorbeeld van. Klein van opzet, maar groots in emotie. En geen bombast, geen grote gebaren, maar een liefde die juist in alle eenvoud wordt bezongen. En 7 jaar later maakte het lied de oversteek naar Nederland. Tekstdichter Michel van der Plas schreef geen letterlijke vertaling, maar een geheel eigen Nederlandse bewerking. En Frans Halsema gaf het vervolgens precies die warmte en kwetsbaarheid mee die zo kenmerkend waren voor zijn stem en voordracht. En zo ontstond Voor haar. Een lied dat inmiddels veel mensen als een oorspronkelijk Nederlands chanson beschouwen. En het groeide uit tot een van de meest geliefde liefdesliedjes uit ons taalgebied. En staat nog altijd hoog genoteerd in lijsten als de Top 2000 en de Evergreen Top 1000. En soms is een vertaling zoveel meer dan een vertaling. Dan krijgt een lied een tweede leven. En misschien is Voor haar daar wel het mooiste voorbeeld van. Maar eerst het origineel van Jake Holmes. Her Song.

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee.

Shocking Blue had natuurlijk veel meer te bieden dan alleen Venus. En dit was Mighty Joe. En dat brengt ons bij het eind van het eerste uur met Boudewijn de Groot en Tante Julia. Hij blijft een van de belangrijkste Nederlandse singer-songwriters. En blijf er vooral bij, want in de tweede uur onder andere historische opname van voor de Tweede Wereldoorlog.

0: 9 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bijna alle migranten die de Spaanse enclave Ceuta waren binnengekomen zijn teruggekeerd naar Marokko. Volgens de Spaanse autoriteiten gaat het om ruim 48.000 van de ongeveer 50.000 mensen. Bij die massale oversteek van gisteren zijn zeker 57 mensen om het leven gekomen. Veel migranten keerden terug omdat ze in Ceuta geen onderdak of eten konden vinden. De enorme toestroom leidde tot grote onrust en politieke spanningen in Europa, waarbij de Spaanse regering ervan langs kreeg. Bij een busongeluk in Algerije zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 44 mensen gewond toen de bus in een ravijn stortte bij de hoofdstad Algiers. De bus was onderweg van Sétif naar Algiers, een afstand van ruim 250 kilometer. Ter hoogte van de plaats El Karma raakte de bus in een slip en stortte vervolgens in een diep ravijn. Er zijn 3 dagen van nationale rouw afgekondigd in Algerije. Reddingswerkers haalden tientallen gewonde passagiers uit de bus, die liggen nu in ziekenhuizen. Het weerfenomeen El Niño wordt de komende maanden waarschijnlijk sterker en kan wereldwijd voor extremer weer zorgen, zo waarschuwt de Wereldmeteorologische Organisatie. De kans op hitte, droogte, overstromingen en natuurbranden neemt toe. In grote delen van de wereld kunnen de neerslagpatronen bovendien ook flink veranderen. De sterkste effecten worden verwacht tussen augustus en oktober. El Niño treedt iedere paar jaar op door verstoring van de kwetsbare balans in de Stille Oceaan. En de 15 olifanten die in het Keniaanse nationale park Amboseli zijn overleden, stierven waarschijnlijk door pesticiden. Volgens natuurbeheerorganisatie KWS aten de dieren tomaten van omliggende boerderijen die met gif waren bespoten. 10 olifanten raakten eerst deels verlamd en overleden daarna binnen 2 dagen. Bij de dieren zijn sporen van zeer giftige cyanideverbindingen gevonden. Onder de dode olifanten zijn vooral vrouwtjes en kalveren, er was maar 1 mannetje bij. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Yes!
1: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
2: Tot vanavond, 10 uur, luister je naar Old Dutch met Paul Stoutenberg.
3: Goedenavond.

Ja, welkom bij het tweede uur van All Darts. En daar begonnen we met het harmonie duo Greenfield en Cook. Met natuurlijk hun grote hit uit de jaren 60. Don't Turn Me Loose. En Golden Earring is natuurlijk niet weg te denken uit de Nederlandse popgeschiedenis. En ze waren ooit niet Golden Earring, maar de Golden Earrings. En uit die tijd Just a Little Bit of Peace in My Heart.

0: Ja, The Cats. Dat kwam van volgens mij een eerste album. What a Crazy Life I'm Living. En ja, dat gold toen en dat geldt eigenlijk nog steeds.
1: All Dutch presenteert historische opnames. Muziek die gebleven is. Verhalen die nooit verdwijnen.
0: Ja, elke week duiken we even de muziekgeschiedenis in en vandaag gaan we terug naar 1939. Naar een tijd waarin de radio het medium was en dansorkesten razend populair waren. De Ramblers, onder leiding van Theo Ude Masman, waren destijds misschien wel het bekendste dansorkest van Nederland. En ze brachten jazz, swing en lichte amusementsmuziek naar de Nederlandse huiskamers en waren jarenlang het huisorkest van de VARA. En voor veel Nederlanders vormde zij de soundtrack van de jaren 30 en 40. De historische opname van vandaag is Wie is Loesje? Op het eerste gezicht lijkt het een vrolijk luchtig liedje over een meisje dat verliefd is op de drummer van de band. Maar volgens de overlevering zat er meer achter, want Loesje zou namelijk geen verzonnen personage zijn, maar een echte jonge vrouw die een relatie had met drummer Kees Kranenburg van de Ramblers. En daardoor kreeg het lied een extra charme en werd het een grote publieksfavoriet. Het lied werd geschreven door Jack Bulterman, een van de bekendste Nederlandse componisten en tekstschrijvers van die tijd. En zijn liedjes waren licht, melodieus en vooral bedoeld om mensen even hun zorgen te laten vergeten. Dat was in 1939 aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog misschien wel belangrijker dan ooit. En bijna 90 jaar later klinkt Wie is Loesje nog altijd als een tijdcapsule. Sluit je ogen en waan je in een sfeervolle danszaal waar de heren in pak verschijnen, de dames in elegante jurken dansen en een groot jazzorkest de avond muzikaal omlijst. Dit is onze historische opname van deze week. De Ramblers met Wie is Loesje?

is Loesje? Wie is toch dat snoesje? Loesje is het meisje van de drummer van de band. Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer toch zo'n echte leuke vent. Hoor, de drummer speelt een break. Zij voelt in haar hart een steek. Wie is Loesje? Wie is toch dat snoesje? Loesje is het snoesje van de drummer van...

Ja, en Old Arts schieten we heen en weer in de tijd. We gingen van 1939 naar 2016 en nu weer terug naar de jaren 70. CCC Inc., voluit Capital Canal City Incorporated, werd eind jaren 60 opgericht in Amsterdam. De groep combineerde Amerikaanse folk, bluegrass, blues en country op een manier die in Nederland destijds vrijwel uniek was. En ze stonden zelfs op het legendarische Kralingen Popfestival van 1970 en werden al vroeg gezien als pioniers van wat we tegenwoordig Americana noemen. Een van de bandleden was Ernst Jans, die enkele jaren later bekendheid zou krijgen als toetsenist en mede-songschrijver van Doe Maar. En ook Joost Belinfante en Jaap van Beuzekom groeiden uit tot gerespecteerde muzikanten binnen de Nederlandse folkwereld. Het nummer Castle in Spain verscheen in 1973 en laat prachtig horen waar CCC Inc. voor stond. Warme samenzang, akoestische instrumenten en invloeden uit Amerikaanse rootsmuziek. Maar dan met een heel eigen Nederlandse signatuur. Een tijdloos nummer dat nog altijd verrassend fris klinkt. Hier is CCC Inc. met Castle in Spain.

Ja, dat was Jurk met Zou Zo Graag. Een prachtige debuutsingle van het duo Jeroen van Koningsbrugge en Dennis van der Ven. Het nummer verscheen begin 2010 en werd direct een enorme hit. En de combinatie van een sterke melodie en een tekst vol verlangen maakte het tot een van de meest geliefde Nederlandstalige liedjes van dat jaar. We gaan nu terug naar de tweede helft van de jaren 60, naar Enschede, waar de Buffoons uitgroeiden tot een van de populairste close harmony groepen van Nederland. En hun warme samenzang leverde een reeks hits op, waarvan Tomorrow Is Another Day misschien wel de bekendste is. Het was hun eerste grote succes en betekende de definitieve doorbraak van de band. En zelfs, dat weet wellicht niet iedereen, John Lennon raakte later gecharmeerd van de Buffoons en nodigde de groep tijdens zijn beroemde Bed in het Amsterdamse Hilton uit om samen muziek te maken. Hier zijn de Buffoons met Tomorrow Is Another Day.

QB and the Blizzards met Window of My Eyes. Een nummer dat nog altijd geldt als een van de absolute hoogtepunten uit de Nederlandse blues. Harry Musquet en zijn mannen bewezen dat blues van wereldklasse niet alleen uit Amerika hoefde te komen. En van de blues maken we nu een mooie overstap naar de melodieuze symfonische rock van Kayak. Het volgende nummer komt van Letters from Utopia uit 2009. En hoewel Kayak toen al ruim 35 jaar bestond, liet de band horen dat inspiratie en vakmanschap tijdloos zijn. Circles in the Sand van het album wordt prachtig gezongen door Edward Rekers. En in een uitzending die ik aan Edward Rekers heb gewijd vlak na zijn overlijden, zei Ton Scherpenzeel dat dit nummer eigenlijk nog veel beter is dan het hele bekende Ruthless Queen. Luister naar Kayak met Circles in the Sand.

Ja, Two Brothers on the Fourth Floor met Never Alone. Een nummer dat voor velen direct herinneringen oproept aan de jaren 90 en nog altijd een van de grootste Nederlandse danceklassiekers is. En na ruim 30 jaar samen op het podium viel vorig jaar het doek voor de live optredens van Desiree en D-Rock. Want D-Rock kampt al jarenlang met de ziekte van Parkinson en moest daardoor afscheid nemen van het podium. Voor Desiree was het vanzelfsprekend om dat samen te doen. Haar woorden waren veelzeggend. Samen uit, samen thuis. Maar afscheid nemen van de groep betekende zeker geen afscheid van de muziek. Desiree is als soloartiest verder gegaan en laat met haar eigen werk een andere, meer persoonlijke kant van zichzelf horen. Hier is Desiree met haar prachtige single Magic.

0: En dan nu, cabaret.
1: Ja, zoals altijd sluiten we Old Dutch af met een vleugje cabaret. En daarvoor zijn we in uitstekende handen bij Joep van het Hek. We beginnen met Mijn Zoontje Droomt. Op het eerste gezicht is het een luchtig verhaal over een vader die naar de fantasieën van zijn zoon luistert. Maar zoals alleen Joep dat kan, schuilt achter de humor ook warmte en herkenning. Het is een ode aan de onbevangenheid van kinderen die zonder grenzen durven te dromen. En daarna volgt Arena en dat is eigenlijk de wereld van die dromende jongen jaren later volwassen geworden. Met zijn vlijmscherpe observaties neemt Joep daarin de voetbalcultuur, massahysterie en soms wat merkwaardige gedrag op de hak.
2: Mijn zoontje droomt

ogen. Ik kijk naar hem en buiten loopt een schaap. Wat ziet hij nou, waar denkt hij aan, waar droomt zo'n jochie van? Ik zou niet weten of zo'n ventje echt al dromen kan. Van feestjes, van snoepjes, van onverwacht bezoek. Misschien kijkt hij wel plaatjes in zijn eigen kinderboek. Mijn zoontje droomt, mijn zoontje droomt. En waarvan zal hij dromen? Als hij een jaar of 16 wezen zal. Van meisjes, ja dat gaat natuurlijk komen. En van Ajax, ja dat in elk geval.

0: kan hij zich dan het dromen gaan verbieden? Niet zo abrupt, maar zo'n beetje langzaamaan. Totdat hij zich, gevestigd en solide, beperken zal tot alles wat hij kan. En dan, dan noemen wij hem man.
1: Maar ja.

ben eigenlijk een beetje op afscheidstournee. En daarna ga ik voor altijd vertrekken. Ik ben gisteren ook nog een keer langs mijn oude lagere school geweest. Althans, dat wilde ik. Ik kwam de hoek om, was de school afgebroken. Dat is godverdomme het enige bewijs dat ik een diploma heb. En ik ben ook nog even langs het oude Ajax-stadion geweest. Maar dat is er ook al niet meer. Dat is afgebroken. Ajax speelt nu in een arena. Maar ik heb begrepen dat u uit Rotterdam dat ding nog niet van binnen heeft kunnen bekijken. Nee. En de reden is tragisch genoeg. Maar ik begrijp dat afgelopen zondag niemand van u het erg vond dat u daar niet was. Mochten de mensen van de harde kern aanwezig zijn, dit is een grapje, hè jongens? Ik zeg het er maar even bij tegenwoordig. Maar ik denk dat het ook niet erg is dat u dat stadion niet van binnen ziet, want ik ben een Ajaxiet in hart en nieren, maar die arena, het is niet mijn stadion, laat ik het zo zeggen. Het is een soort omgekeerde UFO. Als je er zit, denk je echt, godverdomme, IT speelt zeker in de spits. Het is niet gewoon. Het veld is ook verschrikkelijk. Na één wedstrijd heeft het meer littekens dan de oksels van Viola Holt. Het is echt niet gewoon. Maar het ergste vind ik nog, het is net een nichtendisco. Het is net een nichtendisco. Als het regent, doen ze het dak dicht. Hij gaat verdamme, jongens, het gaat spatten, doe dat dak dicht, gaat verdamme. Dit is een soort mietjespaleis, is het. Het is echt niet te geloven. Ja, het erge vind ik dus, dat als ik dan tussen die 50.000 mensen in dat stadion zit, dan lijkt het wel alsof ik de enige ben die het heel erg vindt. Want om me heen zitten al die mensen gewoon met een vlaggetje te zwaaien en in hun handen te klappen. Ik denk, ben ik nou de enige? Maar ik denk dat ik ook de enige ben. Ik denk dat de rest van de mensen is gewoon zo langzamerhand gek geworden. Iedereen is gek geworden en dat komt onder andere door wat we eten. We eten helemaal verkeerd en daardoor raak je helemaal in de war. Daardoor zie je dingen niet meer goed. Dat is echt zo. Ik bedoel, we vreten vlees van gekke koeien die debiel zijn geworden door maffe schapen en die gaan we klonen. Ik bedoel, helpen. Nee, maar het is zo. Het is echt zo. We nemen daar een tomaatje bij. Dat tomaatje komt uit het Westland. Dus dat heeft nog nooit daglicht gezien. Want daar zijn de kassen dichtgekalkt omdat de gereformeerden niet mogen zien hoe de illegale de wietsen op te pompen. Ik bedoel, dat is zo. Nee, dat is zo. Die illegale kweken de groenten in de kassen. En die groente wordt geëxporteerd naar Duitsland en daarom heet het gemuus. Dat is allemaal zo. Ja, het lijkt ingewikkeld, maar het is allemaal waar. Het is allemaal waar. Dat heet één Europa, heet dat. Dat is echt zo. Het is echt allemaal... Maar het rare is alleen, we zitten dus alleen met z'n allen nu in een stadion en het is geen stadion. En af en toe komt dan zo'n directeurtje van zo'n stadion in beeld en die praat dan namens de sponsor en zegt dan, ja, de mensen vergissen zich. De mensen vergissen zich helemaal niet. Boos, hè? Boos, boos. Acteur zonder opleiding speelt boos, ja? En dan denk ik, maar wat begrijpen wij dan niet, denk ik. En dan krijg je de directeurtje weer. Ja, het is een multifunctioneel, ook zo'n jeukwoord, multifunctioneel theater waarin ook gevoetbald

zou kunnen worden. Dus mijn club, met 4 Europa Cups, speelt in een stadion waarin ook gevoetbald zou kunnen worden. En dat zeg jij. Dus als morgen Van der Sar de verkeerde kleedkamerdeur opentrekt, dan ziet hij Tina Turner die de pampers staat te verwisselen. En dat is niet raar. Of een van de broertjes de boer doet een deur open, dan ziet hij Michael Jackson die zijn neus erbij te kleien. Ik noem maar wat. Ben ik trouwens naartoe geweest, hè, naar Michael Jackson. Samen met Jan Maat. En zag die witte negen. En zei, zie je wel, het kan wel.

om geld. Maar het allerergste vind ik nog dat je zit in dat stadion en je zit niet meer tussen de voetbalsupporters. Nee, tussen wie zit je daar? Je zit daar tussen de relaties van de sponsor. En niets is erger. Niets, jawel, de vrouw van de relatie van de sponsor. Dat is nog erg. Dan zit ik in zo'n vak en de wedstrijd begint om 2:30 en om 3:15 is er nog steeds een vak in het vak. En op een gegeven moment gaat er een deur open en dan komt er zo'n bus met van die ABN AMRO Tever komt er dan binnen, weet je wel. Die wijven met zo'n geketerd glas witte wijn in hun poten. En die roepen dan op Ajax. Meneer, doet Krajicek ook mee?

0: gekomen om geld. En het ergste vind ik nog, wat mijn vader altijd tegen mij gezegd heeft. Je moet niet te veel omkijken. Het leven ligt voor je en wat achter je ligt, het is geweest. Als je op een gegeven moment in een stadion zit en je voelt dit is geen stadion. En achter je lag een prachtig stadionnetje waar je 30 jaar lang met je seizoenkaart gelukkig bent geweest. Waar de vader van Michael van Praag, Jaap van Praag, was daar een peloton ME in zijn eentje. Die ging voor ons vak staan en die zei, willen jullie dat nooit meer doen? Ze zei, nee meer. Wij zullen nooit meer met kauwgom gooien. Want dat kan heel hard aankomen bij de tegenstander. En dat was fantastisch. En als de club gewonnen had, dan voelde je geweldig. En als de club verloren had, dan voelde je verschrikkelijk. En hoe kwam dat? De club was van ons allemaal. En van wie is de club nu? De club is nu van ABN AMRO. En de tegenstander is van een of andere plaatselijke verzekeringspooier. En PSV is van... Ja. En PSV is van Philips. En de hele competitie is in handen van PPP. Telecom. En de hele competitie is verkwanseld aan een of ander kluskanaal. Ik wil het er toch even over hebben, dames en heren. Luister. Laten we nou gewoon eens even serieus worden. Ik bedoel, vroeger was voetbal toch fantastisch. Op zondagmiddag gingen ze met z'n allen voetballen. Dat was geweldig. 2:30 begon ze om 2:00. En om 4:30 hingen we allemaal aan de radio bij Frits van Turenhout. 0-0-3. En dan waren we allemaal aan het luisteren. En s'avonds gingen we met een bord bami op schoot zitten. En dan gingen we 3 kwartier naar Sport in Beeld heen. Toen gingen we kijken. En dat was geweldig. En dan waren we klaar voor de hele week. En dan volgende week gingen we kijken hoe het verder ging. En dan gingen die jongens trainen, dat was prachtig. En er zat af en toe een club, of wij, of jullie, met een Europacupje tussendoor. Dat was allemaal geweldig.
1: Dit was Old Dutch met Paul Stoutenberg voor deze week. Volgende week vrijdag om 8:00 is Paul er weer met een nieuwe aflevering. Heel graag tot dan. Zometeen na het radionieuws ga je luisteren naar een nieuwe aflevering van Dream Sessions met Bart de Zwart.

0: Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Chinese president Xi Jinping wil dat het leger harder optreedt tegen corruptie en sneller inzet op kunstmatige intelligentie. Volgens Xi is verdere modernisering nodig om het leger sterker te maken. Hij pleit onder meer voor meer drones, cybercapaciteiten en een slimmer militair systeem. Ook benadrukt hij dat het leger loyaal moet blijven aan de communistische partij. China heeft de afgelopen jaren al verschillende hoge legerofficieren ontslagen of onderzocht vanwege corruptie. Bijna alle migranten die de Spaanse enclave Ceuta waren binnengekomen zijn teruggekeerd naar Marokko. Volgens de Spaanse autoriteiten gaat het om ruim 48.000 van de ongeveer 50.000 mensen. Bij die massale oversteek van gisteren zijn zeker 57 mensen om het leven gekomen. Veel migranten keerden terug omdat ze in Ceuta geen onderdak of eten konden vinden. De enorme toestroom leidde tot grote onrust en politieke spanningen in Europa, waarbij de Spaanse regering ervan langs kreeg. Bij een busongeluk in Algerije zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 44 mensen gewond toen de bus in een ravijn stortte bij de hoofdstad Algiers. De bus was onderweg van Sétif naar Algiers, een afstand van ruim 250 kilometer. Ter hoogte van de plaats El Karma raakte de bus in een slip en stortte vervolgens in een diep ravijn. Er zijn 3 dagen van nationale rouw afgekondigd in Algerije. Reddingswerkers haalden tientallen gewonde passagiers uit de bus, die liggen nu in ziekenhuizen. En een vrouw van 20 jaar oud is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht en in een auto achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Kort daarna werd haar woning in Rotterdam overvallen, terwijl de andere bewoners werden vastgebonden en met wapens bedreigd. De vrouw wist later te ontsnappen en de politie in te schakelen. De overvallers gingen er vandoor met een nog onbekende buit. De politie zoekt de 3 verdachten en roept getuigen op om zich te melden. Ook beelden zijn welkom. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Ontdek de magie van de tijd van toen bij Venlo Vintage. De mooiste klassiekers, puur en onvergetelijk. Laat de muziek spreken en laat je meevoeren door de klanken van vroeger.
1: Een hele goede avond.
2: Dream Sessions brengt je elke vrijdagavond in een muzikale droomwereld. Bart de Zwart brengt je in hogere muzikale sferen. Dream Sessions. Van 10 tot 11 op Venlo Vintage.

grens tussen droom en werkelijkheid vervaagt. Tijd is geen lijn, maar een golvende beweging. Je drijft erop, zonder richting, zonder doel. Alleen het moment

0: je weg. Niet in stilte, maar in een wereld waar elk geluid een verhaal vertelt. Een fluistering uit het verre verleden, een ritme dat je hartslag volgt.
1: Droom weg met Dream Session.
0: De nacht ademt, de muziek pulseert. Jij bent hier en toch overal. Laat je meevoeren door het ritme, verdwijn in de melodie. Er is niets anders dan dit. En dat is genoeg. Dit is Dream Session.

zweeft tussen licht en schaduw. Tussen wat was en wat zou kunnen zijn. De melodieën stromen als een rivier zonder oevers. Geen begin en geen eind.

spreekt in tonen, fluisterend, roepend, leidend. De muziek is je gids. Luister naar de melodie, want dit is Dream Sessions.

De wereld is opgelost in golven van klank. Pulserend als sterren in een eindeloze hemel. Droom verder. De reis is nog niet voorbij. You were there.

De grens tussen droom en werkelijkheid vervaagt verder. Je gedachten zweven als wolken in de nacht, gedragen door klanken die fluisteren van onontdekte werelden. Laat je meevoeren zonder verzet, zonder richting.

laatste golven van geluid strelen je bewustzijn, als een zacht briesje dat langs verre kusten waait. Je bent nog hier, maar ook al daar, waar de muziek nooit echt stopt. Alleen fluisterend wacht tot je terugkeert.

0: uur is voorbijgevlogen en de stilte neemt het weer van ons over. Dank dat je erbij was. Slaap lekker of blijf nog even luisteren in jouw eigen tempo.
1: Dank je wel voor het luisteren naar Dream Sessions. Laat de muziek mee je dromen vormen. Zorg dat je dromen zachtjes blijven zweven. Ga nu heerlijk uitgerust het weekend in. Heel graag tot volgende week vrijdagavond 10 uur. Tot de volgende Dream Sessions. Sluit je ogen en droom lekker.

0: 11 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen staken tienduizenden mensen vanuit Marokko illegaal de grens over. Een aantal EU-landen heeft daarop extra grensmaatregelen aangekondigd. Volgens Spanje zijn ruim 48.000 van de 50.000 migranten inmiddels weer teruggekeerd naar Marokko. De Europese Commissie benadrukt dat mensen vanuit Ceuta en Spanje niet vrij kunnen doorreizen naar andere EU-landen. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Vanaf woensdag gaan alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. In Noord-Brabant zijn die beperkingen al verder uitgebreid. Alle schapen en koeien die op dijken langs de Waddenzee en op Texel grazen moeten daar weg omdat het gras er anders niet goed genoeg meer kan herstellen. De Chinese president Xi Jinping wil dat het leger harder optreedt tegen corruptie en sneller inzet op kunstmatige intelligentie. Volgens Xi is verdere modernisering nodig om het leger sterker te maken. Hij pleit onder meer voor meer drones, cybercapaciteiten en een slimmer militair systeem. Ook benadrukt hij dat het leger loyaal moet blijven aan de communistische partij. China heeft de afgelopen jaren al verschillende hoge legerofficieren ontslagen of onderzocht vanwege corruptie. En een vrouw van 20 jaar oud is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht en in een auto achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Kort daarna werd haar woning in Rotterdam overvallen, terwijl de andere bewoners werden vastgebonden en met wapens bedreigd. De vrouw wist later te ontsnappen en de politie in te schakelen. De overvallers gingen er vandoor met een nog onbekende buit. De politie zoekt de drie verdachten en roept getuigen op om zich te melden. Ook beelden zijn welkom. Het weer, het blijft droog. Vooral onder heldere hemel is er kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Bij Venlo Vintage draait alles om de mooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Muziek die je hart verwarmt en je meeneemt op een nostalgische reis. Luister nu en voel de sfeer. L. Buiten is het donker. Binnen brandt de LED-verlichting. En klinkt de allermooiste muziek. Venlo Vintage. Met het oor op gisteren. Alweer een uur lang de allermooiste klassiekers. K. L. Buiten is het donker. Binnen brandt de LED-verlichting. En klinkt de allermooiste muziek. Venlo Vintage.
1: Met het oor op gisteren. Venlo Vintage.
2: Een hele goede avond.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. De Chinese president Xi Jinping wil dat het leger harder optreedt tegen corruptie en sneller inzet op kunstmatige intelligentie. En een vrouw van 20 jaar oud is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht en in een auto achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Kort daarna werd haar woning in Rotterdam overvallen, terwijl de andere bewoners werden vastgebonden en met wapens bedreigd. Het weer, het blijft droog, vooral onder heldere hemel is er kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: 12 uur. Middernacht. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen staken tienduizenden mensen vanuit Marokko illegaal de grens over. Een aantal EU-landen heeft daarop extra grensmaatregelen aangekondigd. Volgens Spanje zijn ruim 48.000 van de 50.000 migranten inmiddels weer teruggekeerd naar Marokko. De Europese Commissie benadrukt dat mensen vanuit Ceuta en Spanje niet vrij kunnen doorreizen naar andere EU-landen. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Vanaf woensdag gaan alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. In Noord-Brabant zijn die beperkingen al verder uitgebreid. Alle schapen en koeien die op dijken langs de Waddenzee en op Texel grazen moeten daar weg omdat het gras er anders niet goed genoeg meer kan herstellen. En duizenden mensen hebben in de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van oud-defensieminister Fedorov. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met de legerleiding en de hoogste legerbaas vloog daarna zelf de laan uit. De demonstranten riepen president Zelensky op om Fedorov weer als minister aan te stellen vanwege zijn moderne aanpak, met name op het gebied van drones. Zelf wil Fedorov geen andere functie, maar gewoon terugkeren op zijn ministerspost. Het weer, het blijft droog, vooral onder heldere hemel is er kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is het geluid van de zomer. Je luistert naar Venlo Vintage.
3: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
4: De klassiekers van Venlo Vintage zijn er ook 's nachts. Tijdens de stille uren draait Venlo Vintage door met non-stop klassiekers. Verlies jezelf in echte muziek. Elke nacht.
5: Tot 6 uur luister je naar muziek terwijl je slaapt.

years. One sound feels young again.

0: Het is 1:00. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met muziek uit de tweede helft van de 20e eeuw.
1: Ontdek de magie van de tijd van toen bij Venlo Vintage. De mooiste klassiekers, puur en onvergetelijk. Laat de muziek spreken en laat je meevoeren door de klanken van vroeger.
2: Een hele goede nacht.
3: Tot 6:00 luister je naar muziek terwijl je slaapt.

0: Het is 2:00. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
1: Ontdek de kracht van muziek uit vervlogen tijden. De allermooiste klassiekers. Puur en onvergetelijk. Luister nu en laat je meevoeren door de tijd. Venlo Vintage. Een verbinding met het gouden verleden.
2: Een hele goede nacht.
3: Tot 6:00 luister je naar muziek terwijl je slaapt.